0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd, het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging 10 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is twee.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.
3: Sjoen Dijmar en Paulus Kerpels.

0: Ja, hele goedemorgen. Welkom bij 2 op zaterdag van 81 augustus heb ik op mijn lijstje staan. Dat zal vast wel niet kloppen, denk ik. Het zal misschien wel de 8e zijn. Ja, we begonnen natuurlijk met Earth and Fire, Johnny Kaagman. Vorige week overleden op de 31ste juli was het. En inmiddels ook al de uitvaart geweest. En als ik aan Earth and Fire denk, denk ik altijd aan 2 momenten. Ik heb ze meerdere malen zien optreden. En 1 keer was in mijn legerplaats in Duitsland toen ik in dienst zat. En daar traden ze op en toen was net het album Songs of the Marching Children uit. Niet echt een dansnummer. En daarop natuurlijk het iconische Storm and Thunder. En dat gingen ze spelen. En daar zit een hele lange orgelsolo in aan het begin. En die ene, meneer Koerts, die aan het orgel zat, die had het zo naar zijn zin. Die was klaar en zijn broer wil invallen met de gitaar. Maar hij begon gewoon nog een keertje. En dat hebben ze 2 keer gedaan. Dat is gewoon leuk om de verbijstering en de verbazing op het gezicht van de gitarist te zien. En toen gingen ze de B-kant van het album draaien, Songs of Marching Children. En daar zaten trommelslagen in en er kwam er gewoon heel veel licht op Journey. En toen bleek dat wat ze aan had een beetje doorschijnend was. Dat je er eigenlijk alleen maar in de slipje stond.
1: Ach.
0: En ja, militairen vinden dat heel erg leuk, al die soldaatjes die daar zaten.
1: Ja, ja, ik dus weet het nog. Van die plaatjes succes. Had ik ook boven mijn bed hangen. Ja,
0: ja. Ja. Oh, met alleen maar een... Nou ja. Goed, we gaan ook andere dingen doen als alleen maar dat soort herinneringen ophalen. En natuurlijk, we gaan van achter naar voren. We krijgen Jan van Dalen en Maarten Geuzendam op visite over de concertserie Westfest 90. We gaan sportief wandelen en dat doen we met Hanno Sterk. Roffa, mon amour, daar hebben we liefde weer. Lisa Smith, die gaan we bellen. We gaan wolfilten en heel veel andere dingen doen met Adrianus Hoeve. Er komt een dansfestijn in de grote kerk en dat is voor de 35-plussers.
1: Ja, ik wacht 2 keer.
0: Ja, leuk hè. En we krijgen ook nog aan de telefoon Nicole van Dijk, de directeur van het Museum van Vlaardingen. Maar natuurlijk beginnen we met...
2: Dit is 2-4.
1: Ja, ja, ja. Marco, goedemorgen.
3: Paulus, goedemorgen. Je staat te spieken. Ben je goed te verstaan of niet?
1: Ja, ik versta jou goed, ja.
3: Nou, dat is mooi, want jullie waren wat zachtjes. Oh. Maar Earth, Wind & Fire, misschien kunnen we daar wel even op voortborduren.
1: Ja, dat was zij ook een beetje idool van jou?
3: Daar ben ik iets, ja, dat heet dat natuurlijk. In het blauwe pak, dat vond ik dan wel weer aardig. Maar ze is iets ouder dan, net niet. Meer van mijn broer en zus, die 7 en 9 jaar ouder zijn.
1: Oh.
3: Dus ik vond het weekend vond ik natuurlijk wel leuk. Dat was in 1979 geloof ik, iets in die richting.
1: Ja, ja,
3: en, goed joh. Ja, het is natuurlijk weer. Je krijgt ook weer een monument, hè, in het geluid en in de pop scene in Nederland.
1: Ja, ja.
3: Vorige week was op juli, toen we lekker die uitbijtjes zaten te eten. Toen zat Wim van Zon daarnaast, weet je
1: ja,
3: van,
1: ja.
3: Van die fotografie. Ik ben even de naam kwijt van die mooie stichting. En toen dacht ik, ja, dat zijn eigenlijk momenten, die komen natuurlijk niet meer terug.
1: Nee.
3: En dat, aan de andere kant, met de muziek leeft dat alweer voort. Nou, moet je eens kijken hoe poëtisch ik daarmee begin.
1: Jongen.
3: Ja, nee. Heb ik ook. Ik heb niet op gestudeerd, maar ik zat net weer in de fire. En ik denk dat we eventjes dat mooi kunnen doortrekken voor het weerparaal.
1: Ja, ik heb wel 2 prangende vragen over de regen. Maar wat wil je? Eerst het voorspellen?
3: Nou, kijk, dat Earth, Wind en Fire. Hè? Dus die fire wordt dan... dat zijn die bosbranden. Daar zullen we het er maar niet te veel over hebben.
1: Nou, ja.
3: En dan Earth en Wind, dat is misschien wel aardig. Want we leven natuurlijk in de warmste zomer alle tijden. Dat ga ik wel vertellen, afhans alle tijden van de moderne geschiedenis waarschijnlijk.
1: Ja.
3: 125 jaar hebben we dat meten vanaf 1900. Maar afgelopen nacht is er ook een koude record gevestigd. Je gelooft het nooit.
1: Oh.
3: Ja.
1: Hier of op de Noordpool?
3: Nee, ergens in Noord-Holland. Nou, daar zitten een aantal weerfanaten. Een vogelpoel heet dat daar, ergens in Schorl. En die hebben in die duikpan meten ze dan de temperatuur.
1: Ja.
3: En dat is... Dat kwam 0,15 graden onder nul. Jij gelooft het nooit vannacht.
1: Oh.
3: En, nee. Ze maken daar een beetje ideale omstandigheden. Ze maken een soort kuiltje. En er staat helemaal geen wind. Hè.
1: Oh.
3: Dus die wind was weg, vandaar die wind. En die earth, wat ik net zei, nou, dat is dan boven de grond.
1: Ja.
3: Maar ook ergens in het oosten van het land, ik heb het even net nagekeken, dat was volgens mij iets van 4 graden of zo vannacht.
1: Oeh.
3: En bij ons was het, het gaat op 12.
1: Ja.
3: Dan zijn we natuurlijk een tijdje niet gewend en nu is het ook gewoon nog fris.
1: Ja.
3: En hoe komt dat nou? Ook wel weer makkelijk uit te leggen. Doordat die lucht zo heel droog is, dan condenseert hij niet. En als die condenseert, even simpel gezegd, dan wordt het altijd ietsje warmer. Dus hoe droger de grond, hoe groter het temperatuurverschil. Ja. In de woestijn hebben ze dat ook, hè? Dus een beetje woestijneffect.
1: Ja, ja.
3: En als er dan helemaal geen wind is, dan heb je maximale uitstraling in heldere lucht.
1: Ja.
3: Dus het zijn unieke tijden. Nou, ja. jouw twee prangende vragen.
1: Nou ja, prangend. Ik vind het altijd leuk om iets uit te vogelen. En meestal heb jij er een leuk antwoord op. Laat ik het even de wet op hout van water noemen.
3: Ja.
1: We hebben helemaal geen regen hier. In West-Europa niet. De rivieren staan laag. Waar is dat water? Is de zeespiegel nu hoger?
3: Dat is wel een hele mooie vraag. Nou, de wet van behoud van water, dat klopt wel. Want we hebben natuurlijk een damkring. En als dat anders zou zijn, dan zouden we of steeds natter of steeds droog worden.
1: Uh-huh.
3: Maar ik denk de hoeveelheid water. Als ik even goed nadenk, de hoeveelheid water die natuurlijk uit die lucht valt. Dat is natuurlijk ten opzichte van dat gigantische bassin wat de oceaan betreft.
1: Uh-huh.
3: Is dat te verwaarlozen? Denk ik.
1: En ja, het is niet zo dat de zeespiegel nu 2 centimeter hoger is.
3: Nee. En we zitten hier natuurlijk in Nederland is het natuurlijk een stipje. En ja, in Europa is het verreweg heter dan normaal. Maar dat geldt dan weer niet voor Europa. Als je bijvoorbeeld naar Oosten richting Turkije en dergelijke gaat, dan schijnt het dan weer zelfs iets koeler te zijn dan gemiddeld.
1: Ja.
3: Dus ja, ergens houdt hij natuurlijk het evenwicht. Maar ik vind wel een goede vraag. En ik heb ooit eens een keer bij jullie een rekensommetje gemaakt. Als het een regen bijvalt, hoeveel water er dan naar beneden komt.
1: Ja.
3: En dat is gigantisch. Maar ja, als je ziet wat er in die oceanen zit. Die oceanen zijn natuurlijk ook nog weer zoveel dieper. Hè. Vanochtend stond een stukje in de krant. Diepste punt is gewoon 11 kilometer onder zeeniveau. Ligt 11 kilometer water boven je ergens.
1: Oh.
3: In de buurt van de Filipijnen.
1: Dan moet John naast me wel zijn oordopjes in doen. Want anders krijgt hij problemen, denk ik.
3: Ja. Als je gaat duiken.
1: Ja.
3: Ik denk dat hij een paar weken onderweg is.
0: Mijn tempo wel, ja.
1: En mijn tweede vraag. Je hebt het over regen. De oceaan zit vol met zout water, maar het regent nooit zout water. Blijft dat zout achter als er een wolk gemaakt wordt?
3: Nee, het is niet helemaal waar. Wat je zegt, de druppel die ontstaat boven de zeeën, daar moet wel een heel klein beetje zout in zitten. En dat noemen ze een hygroscopische kern. En dat hele kleine zoutdeeltje, dat vormt eigenlijk die druppel. Want als het zuiver water zou zijn, dan zou er nooit een druppel gevormd kunnen worden.
1: Oh.
3: Want dat dan had je uit elkaar. Dus je hebt een heel klein kerntje nodig. En dat kern kan zijn, nou ja, meestal is dat zout.
1: Oh ja.
3: Maar het kan ook zijn dat het een heel klein beetje vervuiling is.
1: Ja, noemden we dat vroeger niet adhesie of cohesie en dat soort dingen?
3: Ja, adhesie en cohesie. Ja. Dus het is cohesie in dit geval in de druppel, dat klopt. Ja, daar heb je gelijk in. Nou, maar hebben we ook weer een stukje natuurkunde weer.
1: Jongen, dat helemaal voor niks, hè?
3: Ja, maar goed, maar dat is dus heel klein beetje zout zit erin. En ja, de meeste regen ontstaan wel boven de zee. Ja. Dat zou, kijk, als het echt zout zou geconcentreerd zout zou zijn, ja, dan waren we nooit zo ver gekomen met alle leven op aarde.
1: Nee, nee. Had ik jou nou niet aan de lijn gehad?
3: Nou, ja. Ja. Ik zit aan het eind van de weerman zit aan het eind van de evolutie.
1: Laten we het daar maar op houden. Vertel eens even wat over de komende dagen. We hoeven nog niks aan regen te verwachten, geloof ik, hè?
3: Nee, ik volg dat natuurlijk, hè. Je weet, het sproeiverbod, hè, had ik vorige week geloof ik.
1: Ja,
3: nou,
1: ja.
3: Zie je in het Westland natuurlijk een hot item. Want je zal maar tuin er zijn. En je plantjes die gaan straks hangen en verdorren. Ja, dat zijn gigantische schadeposten. Ja, ja. Daar is de hele politiek hier ook lokaal mee bezig. Nou, wat ik daarvan vind, dat hou ik voor mezelf. Want daar ben ik niet voor op de radio. Ik hoop wel dat ze geholpen worden. Dat vind ik het belangrijkste als Westland, ja, natuurlijk. Ja. We hebben er niks aan. Maar het sproeiverbod. En dat hebben we nog nooit gehad. Het sproeiverbod vanuit oppervlaktewater. Nou, dat oppervlaktewater, dat wordt dan, dat moet aangevuld worden natuurlijk door een regenbui die ergens gaat vallen. En het liefst dan natuurlijk in het brongebied, hè, dus het zuiden van Duitsland. En Zwitserland die kant op. Nou, daar valt wel af en toe iets regen, maar ook niet in die hoeveelheden dat het veel zoden aan de dijk zet.
1: Nee.
3: Dat is ook wel een mooie metafoor, zoden aan de dijk. Maar daar gaan we een andere keer maar weer over hebben. Maar in ieder geval, in de weerkaart, dan ga ik kijken tot 17 februari, dus volgende week volgens mij.
1: Nou, februari is nog ver weg geworden.
3: Oh, zei ik, na februari. als het zo lang geregend.
1: Ah ja, mijn zon was het 81 augustus vandaag. Dus,
3: ja. Nee, het is 17 augustus. En in principe zou er eigenlijk weer geen regen vallen. Nou, zijn we een week verder. En wat je dan ziet, uiteindelijk gaan we natuurlijk toch naar het einde van de zomer, hè, de laatste weken van augustus. En dan zie je eigenlijk meestal wel de temperatuur naar beneden gaan. Nou, dat zou in dit geval natuurlijk ook kunnen. En dan is de kans natuurlijk op wat vochtiger weer en wat depressie-invloeden, die is wat groter. Nou, dan zou dat zo zijn, maar ik heb dan ook weer ander nieuws gelezen. Dat dat maar weer van korte duur is en dat dat eigenlijk tot september doorgaat. Nou, dan hebben we wel een probleem.
1: Oh.
3: Dan weet ik het niet. Dan hebben we wel een probleem. Ik heb begrepen dat we 60% van de watervoorraad uit de bodem halen. Dat zit al een paar honderd jaar in, dus dat zal wel genoeg zijn. Ja. Maar tuinders en sportvelden en dergelijke. Over twee weken gaat iedereen weer de sportvelden op.
1: Ja.
3: Dat mag niet. Tenminste, hier in de regio. Ik weet niet hoe het Rotterdam is. Volgens mij ook niet. Hè? Volgens mij Rotterdam valt er ook onder Delftland.
1: Ja. Je hebt West 1 en West 2. En dat wordt een beetje door elkaar gehusteld af en toe.
3: Ja, maar West 2 is natuurlijk wel wat groter. Want dat gaat helemaal tot Leiden. En dat valt dan onder Rijnland.
1: Dus ja.
3: Maar goed, dat maakt niet uit. Dat zijn toch wel negatief als het over regen gaat. Hè? En planten en dergelijke. Maar nou gaan we het positief benaderen. Ik zit hier nu weer in de tuin. We hebben geen wolkje aan de lucht. Het is fantastisch weer. Het is nu nog een graad of 15. Het wordt vanmiddag 25 graden. Nou, dat is gewoon een 10. Als je gewoon in de zomer kijkt. Hè.
1: Uh-huh.
3: Vanmiddag heb ik een barbecue bij mijn aanstaande schoonzoon. Nou, dat is natuurlijk fantastisch weer. Daar kan je niks van zeggen. En vannacht hebben we lekker geslapen, want het was ook weer niet te warm.
1: Precies.
3: Nou, morgen wordt het nog wat warmer, dan wordt het wel warm. Dus als jij morgen bij Sparta Feyenoord zit, dan is het warm.
1: Ja, maar we doen het al een kwart over 12, daar hebben we rekening mee gehouden.
3: Daar hebben we rekening mee gehouden, ja, dat volgens mij duurt het vaker. Maar ik weet niet, nou ja, volgens mij is die drinkpauze nog niet standaard.
1: Nee, alleen bij mij in het publiek, ja.
3: Weer. Dat klopt. En dan lopen ze wel steeds heen en weer. Dat vind ik wel.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja.
3: Ik vind het irritant. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar morgen met voetbal, ik denk zeker kunstgras hebben we natuurlijk niet meer op Eredivisie.
1: Nee, nee.
3: Dus hebben we daar weinig last van. Maar dat zal ongetwijfeld warm zijn in de stadions, de mensen die in de volle zon zitten. Maar laten we aan de andere kant. Beter dan in de stromende regen, zeg ik altijd.
1: Zeker.
3: Dus dat is morgen. En dan maandag ietsje minder dinsdag. En woensdag krijgen we weer een piek. En dan gaan we weer in onze regio boven de 30 graden uitkomen.
1: Oh.
3: En dan waarschijnlijk donderdag ook. Ja, en het is gigantisch. Die cijfers die ga ik vertellen, hè, als straks de zomer voorbij is. Maar dit hebben we nog niet meegemaakt.
1: Nee.
3: De vraag is of we het ook weer mee gaan maken. Maar goed, dat is dan dat is weer van voor latere orde, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
3: Maar het is, er valt natuurlijk helemaal geen regen. Het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dus, over regen gesproken. Elke week ga ik in de zomertijd altijd een dagje op de racefiets zitten. Gisteren ben ik met mijn auto naar de Veluwe gereden. En daar een rondje gereden.
1: Uh-huh.
3: Een paar uur. En je wist niet. Ik, op een gegeven moment denk ik, wat gaat er gebeuren, joh? Kijken en ik voel wel spetters. Ik denk, wat zijn dat ook alweer? Maar de straat was een beetje nat daar op een gegeven moment. Nou, dat was mensen die wisten niet wat ze meemaken. Terrassen werden ontruimd, weet ik het allemaal gebeurde. Nee, maar dat is misschien in 1/10 millimeter gevallen. Maar er viel regen.
1: Ja, maar ik was donderdagmiddag in een natuurgebied van Eindhoven. En daar liep ik met mijn blote voeten in mijn sandalen. En het gras was ook een beetje nat.
3: Ja, maar het was 's ochtends vroeg.
1: Ja, nee, dat was in de middag. Maar het had er 's nachts een klein beetje geregend, zeiden ze.
3: Ja. Nee, maar je hebt ongeveer in deze tijd met deze temperatuur, en in een hele droge lucht nu, verdampt er ook 5 mm per dag. Dus als er 5 mm ergens zou vallen, heb je er nog niks van.
1: Nee. Hey, je had het over dat sproeiverbod voor die tuinders.
3: Ja.
1: Kan dat nog erger voor die mensen? Of is dit het maximum wat ze niet mogen doen?
3: Wat er gebeurt is, die tuinders die hebben natuurlijk, heel veel tuinders hebben natuurlijk een bassin.
1: Ja.
3: Zoals dat in het Westlands noemen,
1: bad in. Ja, zo'n bad voor de deur, ja.
3: Ja, nou, zo weet je wel. En dat hebben ze gedaan, omdat er dan dat water wat erin gaat, dat wordt ook vaak gerecirculeerd, hè. Dus, want dan hebben ze ook minder last van verontreiniging. Kijk, als je het uit de sloot haalt, heb je natuurlijk wel wat last van verontreiniging. Nou, dat heeft dan ook weer met welk gewas te maken, een EC-waarde volgens mij. Nou, maar dus die mensen die zo'n silo hebben, is dat op zich, dan kunnen ze wel even vooruit, laat ik zo zeggen.
1: Ja, ik zag er een op tv, die kon er 2 weken mee doen, zei hij.
3: Ja, nou ja, dat, dat hebben ze dan kijk, ze hebben natuurlijk ingecalculeerd van hoe vaak komt er iets zoiets voor. Nou, dit is ook nog nooit voorgekomen. Uh-huh. Dan zeggen natuurlijk weer mensen van ja, dan hadden ze daar rekening mee met. Ja, dank je de koekoek.
1: Ja.
3: We kunnen overal rekening mee houden. Kijk, die mensen die zijn al het hele leven bezig om alle elementen van de natuur te elimineren. Want anders bouwen ze ook geen glazen ding eromheen.
1: Ja.
3: Uh-huh. En temperatuur en licht. En dan heb je een heel mooi product. En dat product wordt dan ook iets duurder. Dan worden ook steeds hogere eisen gesteld door de mensen. Nou, dat wordt nu doorbroken. Dus nou, die mensen die al hun water hebben, ja, als je echt je warenhuis, zoals wij dat noemen, helemaal vol hebt staan, en je kan straks al je planten weggooien, heb je wel een probleem. Waar zijn wij dan zitten denken, want we zijn natuurlijk wel weer creatief, die zou natuurlijk water ergens anders vandaan kunnen halen. En er zijn nu dus gesprekken om te gaan van ja, het wordt een soort waterruil. Dus uit de Brielse Maas gaat er dan zeg maar een gedeelte naar Rotterdam en een gedeelte gaat er naar het Westland, dat versimpel gezegd.
1: Uh-huh.
3: En dan moet je kijken met waterpeil. Maar waar de ene natuurlijk profijt van heeft, heeft de andere weer last van. Want
1: ja,
3: dan komt
1: er
3: meer water. Dus
1: ja.
3: Als je verdelen, en als je straks niet kan varen, dan heb je ook een probleem.
1: Ja.
3: Dus nou ja, goed, ik zit gelukkig niet bij Delfland achter de knoppen en ook niet bij de metropoolregio, zoals het er allemaal over gaat. Maar ja, er moet wel water vallen, want dat is uiteindelijk de enige oplossing.
1: Ja.
3: Nou. En inderdaad misschien in de toekomst zeggen, nou, toch dat bassin groter maken of die wateropvang. Want wij zijn in Nederland natuurlijk hartstikke goed om het water tegen te houden. Maar we zijn er even iets minder geschikt voor om het water te behouden.
1: Ja, of een leidingje naar de zee en dan het zout eruit zien te halen en dan zoet water over.
3: Dat doen ze in Saudi-Arabië, maar dat zijn natuurlijk, dat kost dan weer een bak energie. Nee, maar dat, die sluizen die hebben we niet voor niks gemaakt. Maar die sluizen die houden natuurlijk vaak niet het water tegen, want die zetten we dan open. Dus je zou die sluis dicht moeten zetten, maar dan kan je die niet meer erheen varen.
1: Ja.
3: Nou goed, dat is, we zijn groot geworden daarmee. En we hebben alleen niet gerekend op zulke droge zomers. Maar we gaan er ongetwijfeld wel weer wat op verzinnen, denk ik.
1: Oké, okay. Ik wens jou een fijn weekend, Marco.
3: Ja, en ik hoop voor jouw club dat jullie morgen de eerste punt halen.
1: Zo is dat. Dankjewel. En een fijn weekend.
3: Ja,
1: oké. Okay. Hoi, hoi.
2: Voor Vlaardingen en Schiedam.
4: Dit is 2.
2: 2 op zaterdag.

0: Eigenlijk veel te warm om de La Bamba te dansen, toch? Vind je niet?
1: Nee. Nee, het hoort wel een beetje bij die... Bij die warmte, vind ik.
0: Oh, goed, ja, het is wel een zwoele dans.
1: Een zwoel
0: rokje. Maar wel opzwepend.
1: Een zwoel rokje aan. Ja, ja. Lekker,
0: wij proberen contact te leggen met Nicole van Dijk van het Museum van Vlaardingen. En dat lukt nog niet helemaal. Ik zou zeggen, mevrouw van Dijk, legt die telefoon toch eens eventjes neer. Dan kunnen wij even praten. Want ze is toch wel wat dingetjes van plan met het Vlaardings Museum. Ze ziet wel wat verbeterpunten. En daarvoor is zij natuurlijk ook aangetrokken als nieuwe directeur. Ze is nu sinds maart, geloof ik, in dienst. En het leek me toch eens leuk om te vragen hoe die eerste maandjes van haar geweest zijn. We blijven het gewoon proberen. En anders gaan we straks dansen met het Dansfestijn. Ook leuk.

0: En kreeg geen verbinding met Nicole van Dijk van het Museum van Vlaardingen. En de oproep aan mevrouw van Dijk van leg alsjeblieft dit telefoon neer. Heeft vastgewerkt, want we hebben er nu in de uitzending. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, altijd spannend zo'n moment in die telefoon van lukt het. En uiteindelijk hebben we de directeur van het Museum van Vlaardingen sinds maart.
1: Ja.
0: Ja, dus een paar maandjes in kunnen werken.
1: Ja,
0: bevalt
1: mei.
0: Het?
1: Eigenlijk mei, moet ik zeggen.
0: Ja. Ook een paar maandjes korter in kunnen werken, maar bevalt het wel?
1: Ja, zeker. Het, ja, heel goed zelfs.
0: Het is een heel, heel mooi plekje natuurlijk daar aan de haven.
1: Ja.
0: En, ja, ik denk...
1: Het is een heel mooi pand en daar was ik ook echt toen ik voor de eerste keer binnenkwam ook meteen voor gevallen. Het is echt een waanzinnig mooi museum en nu ik er werk... weet ik ook dat het 2200 vierkante meter is. Dat is natuurlijk heel groot.
0: Ja.
1: Waarvan we 1600 vierkante meter kunnen gebruiken voor tentoonstellingen. Dus dat biedt echt heel veel mogelijkheden.
0: Ja. Hoe werkt dat? U bent daar directeur geworden. Maar bent u dan stiekem eerst eens gaan kijken van hoe is het museum? Als onbekende of...
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ja. En toen denk je van, nou, hier wil ik toch wel werken en toen maar gesolliciteerd.
1: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk eerst gaan kijken van wat voor museum dat is en wat voor mogelijkheden ik zelf zie en waar ik mijn tanden in zou willen zetten.
0: Ja, want daar loopt u een paar maandjes rond en dan toch een andere visie om het museum toch een iets andere kant op te sturen?
1: Nou, ik geloof dat de voorganger al ook bezig was hè, om de stad wat meer te betrekken. Nou, dat wil ik zeker ook doen. Ik denk dat er wel behoorlijk wat werk aan de winkel is om dat op een goede manier verder te brengen. Dus daar ga ik mee door.
0: Ja. Ja, want ik las in het stadsblad van het museum als werkgeheugen van de stad gaan laten functioneren.
1: Ja, ja dat is wat ik voor ogen heb. Dus je kunt je voorstellen, het geheugen van de stad, dat zit in de collectie bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Maar het werkgeheugen, is dan ga je het echt activeren. Dan gaan we ook... allerlei evenementen en activiteiten laten plaatsvinden rondom die collectie met bewoners. Dus dat wordt wel wat dynamischer.
0: Ja, ja. Dus geen feestje meer met Bassie en Adriaan, maar gewoon wel wat meer op de kunst en het verhaal erachter geïnspireerd.
1: Nou ja, Bassie en Adriaan horen natuurlijk ook bij de stad.
0: Ze horen wel bij Vlaardingen, ja.
1: Ja, en bij de verhalen daarvan. Dus... ik zie niet in waarom dat niet een onderwerp is wat ook bij het werkgeheugen hoort, zeg maar. Ja, ja. Dus wat u zegt hè, van meer kunst, dat hoeft niet per se. Dat is een onderdeel ervan.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, want ik weet nog wel wat in Schiedam, het Stedelijk Museum, die heeft op een gegeven moment... hun archief geopend, tenminste hun collectie geopend... en die zijn eens gaan kijken met de bewoners van de stad... van wat vinden jullie nu wat er bewaard moet blijven en wat weg kan.
1: Ja.
0: En er zitten echt de meest rare dingen, of rare dingen... de meest onverwachte dingen kom je tegen in de collectie van een museum dan.
1: Ja, ja precies. En dat is ook wat ik graag ook veel dichter bij mensen wil brengen.
0: Ja.
1: Het Museum Vlaardingen heeft nu een groot deel van de collectie opgeslagen in Rijswijk. En dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Ik ben een paar keer gaan kijken in Rijswijk en ik heb gezien dat daar toch echt wel hele bijzondere objecten tussen liggen. Ook heel mooi. Dus ik wil die eigenlijk gewoon terugbrengen naar het museum. Voorlopig een open depotopstelling maken... waarbij ook bewoners en bezoekers van het museum... veel sneller ook kunnen zien wat er eigenlijk allemaal in de collectie zit. En van daaruit weer nieuwe programma's maken.
0: Ja, zo'n depot is eigenlijk een soort archief... maar dan niet geschreven archief, maar gewoon een dingenarchief, zeg maar.
1: Ja, ja, met objecten.
0: Ja. is wel heel mooi. En helemaal als je dat weer een beetje naar voren kan brengen en kan laten zien. En, ja. En kan wisselen met verschillende tijdsbeelden.
1: Ja, nee, zeker. Het is al die objecten samen geven een heel rijk beeld van de stad. En ik vind eigenlijk dat in het museum op dit moment veel te weinig objecten te zien zijn. Hè? Dus dat kan ook wel rijker aangekleed of ingedeeld worden. Waardoor bezoekers ook echt in een sfeer stappen die hen ook weer op nieuwe ideeën brengt of inspireert. Dus daar wil ik de komende jaren echt wel aan werken. En niet dat pas over 2 jaar dat te zien is. Ik wil graag ook zo snel mogelijk stappen maken om te zien dat het museum echt in beweging is.
0: Ja. Is daar ruimte voor in het museum? Want zo'n collectie dat bij tentoonstellen, dan moet er toch iets anders plaatsmaken, denk ik.
1: Ja, dat is zo. Alleen, nou ja, wat ik al zei, hè, ik vind dat de dichtheid van zaken die tentoongesteld worden in het museum nu heel erg laag is. Dus er is veel ruimte die niet echt gebruikt wordt.
0: Mm-hmm.
1: En door dat slim in te delen en op een andere manier op te stellen, komt er gewoon heel veel ruimte vrij. Ja.
0: Ja, de schilderijtjes wat dichter bij elkaar hangen, dan kan er een derde tussen.
1: Eenvoudig gezegd komt het daarop.
0: Ja, ja. En jullie hebben natuurlijk in Vlaardingen ook heel veel goede beeldende kunstenaars. Krijgen die ook nog een aparte aandacht?
1: Ik wil wel heel graag gebruik maken van de kracht van beeldende kunstenaars. Hè. Hun zienswijze, dus dat zij op een nieuwe manier zaken met elkaar kunnen verbinden, op een andere manier nadenken over de wereld. Hè. Dat brengt toch altijd weer een nieuw gezichtspunt. Dus die kracht van beeldende kunstenaars zul ik zeker gebruiken. En juist om ook opdrachten te geven, of bijvoorbeeld om artist in residence projecten te hebben. Dus dat een kunstenaar echt in het museum komt werken rondom bepaalde onderwerpen die van belang zijn voor de geschiedenis van Vlaardingen.
0: Ja, ja, want je hebt natuurlijk schilders gehad en nog steeds die heel veel maritiem kunstwerken maken. Dat sluit wel weer aan bij de visserij. En ja, je hebt natuurlijk er ook wel hele andere dingen van in Vlaardingen waar de kunst mee gerelateerd zou kunnen worden.
1: Ja, zeker. Ja. Kijk, Vlaardingen, visserij, dat vormt natuurlijk een belangrijk onderdeel van de roots. Ja. Maar er is natuurlijk veel meer in Vlaardingen aan de hand. Hè? Vooral als je realiseert dat eigenlijk al 60 jaar lang de inkomsten niet meer uit de visserij komen, maar uit allerlei andere zaken in de stad. Dus die visserij is zeker een belangrijk identiteitsbepalend onderwerp in de stad. Maar bij lange na niet het enige natuurlijk.
0: Nee, ze hebben hele grote spelers gehad in levers. Ze hebben de Unilever en de Romy-fabriek en zo. Wat dat betreft is er genoeg historie te vinden in de stad.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. En daar gaan wij ook aandacht aan besteden. Nou. Bijvoorbeeld nu rondom de Romy-fabriek, waar we net heel succesvol een crowdfunding rondom het herstel van de gedenksteen uit de Romy-fabriek hebben voltooid. Dus dat krijgt ook een aandacht in het museum.
0: Ja, en jullie hebben ook nog een historische reterswoning onder de Linden, waar ook een heleboel gaat gebeuren.
1: Ja, precies. Die historische rederswoning is één van de onderdelen van het hele gebouw. Hè. Het gebouw bestaat eigenlijk uit 4 gebouwen. Dus het historische redershuis, het oude de visafslag, dan het vissershuisje aan de achterkant. En het nieuwe gebouw dat eigenlijk alle 3 die panden met elkaar verbindt. En dat historische redershuis, ja, dat is toch een bijzonder 18e eeuws pand. Dat ik heel graag weer voor een deel zou willen terugbrengen in die sfeer van de 18e eeuw. Dus we gaan echt op zoek naar meubels uit die tijd.
0: Ja.
1: Um, En vervolgens willen we steeds opnieuw gemeenschappen of wijken of groepen met bepaalde activiteiten of bezigheden een plek geven in dat redershuis. Om zichzelf te presenteren, maar ook om anderen te inspireren. En we beginnen in november als een soort pilot ook met een tentoonstelling rondom de Romy-fabriek en de Palestijnse werknemers die hier gekomen zijn naar Vlaardingen om hier te werken. En die inmiddels uitgegroeid is tot de grootste Palestijnse gemeenschap in Nederland. Nou, dat is een heel bijzonder verhaal. Dat ook echt een bijzonder onderdeel van de stad is geworden natuurlijk. En nou ja, dat moet natuurlijk in het museum worden getoond.
0: Ja, kortom, het museum blijft gewoon in beweging en blijft nieuwe wegen bewandelen om vooral levendig te blijven en interessant.
1: Ja, nou ja, dat is het idee. Hè? Niet alleen levendig en interessant, alhoewel dat natuurlijk wel heel belangrijk is, maar ook laagdrempelig, zodat wij echt voor iedereen een gastvrije plek kunnen zijn om daar een fijne ontmoetingsplek te bieden.
0: Ja.
1: En ook kunnen inspireren en bijdragen aan ontwikkelingen die in de stad nu spelen.
0: Ja, en daar willen jullie al mee beginnen met de entree. Een horeca- en ontmoetingsruimte maken, zodat mensen daar makkelijk de drempel over komen en zich gastvrij onthaald voelen.
1: Ja. Ja, we hebben natuurlijk die entreeruimte is heel erg mooi ook. Dat heeft architect Houdijk 10 jaar geleden toch heel goed en mooi gedaan met behoud van toch die sfeer van die panden toen. En nu is het een grote ruimte die vooral functioneert als winkel. En ik denk dat het juist zo goed zou zijn om daar een fijne plek van te maken waar je lekker koffie kunt drinken, waar je kunt afspreken, waar je misschien een lichte lunch kunt gebruiken. En dat wil ik eigenlijk proberen zo snel mogelijk te realiseren om van daaruit aan de rest van het gebouw te gaan werken.
0: We blijven het volgen en we blijven u uitnodigen om erover te praten. En ik wens u heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Hey, goed weekend verder. Bedankt voor het gesprek en tot de volgende keer.
1: Oké, dag.
2: Dit is 2.
3: Ook in de Brandersbuurt.
2: De Hoeves.
3: En in Nieuwland. 2.

0: Lekkere muziek op deze zaterdagmorgen. Iets over de klok van 11:15. Op bezoek gekregen Arthur ter Braak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik denk, er komt een 35-plusser binnen. Maar ja, dat ben je al gauw natuurlijk.
1: Ja, twee keer. Nee, ja, net niet hoor.
0: Ik wel, ja. We gaan het dus hebben over de Dance Night.
1: Ja.
0: U dacht 35-plus, dat is een doelgroep die we nog niet aan bod laten komen in Schiedam.
1: Ja, nou niet alleen in Schiedam. Deja Vu Night ga ik organiseren. En dat gaat in eerste instantie hier in de kerk gebeuren, de grote kerk. Maar dat ga ik ook in andere steden toepassen nog.
0: Oh.
1: Dus ik ga het uitrollen als een soort concept. En dat is een concept voor... kijk, voor de 35-plussers zijn er wel eens feestjes. Maar dat is eigenlijk allemaal of Hollandstalig, of foute feestjes. Ja. Of alleen maar ethisch. Oh. Maar gewoon een lekker dancefeest met muziek van de ethisch tot nu in een leuke mix. Met een optreden van een zangeres in het midden. En dan ook nog op goede locaties. Dat is er gewoon niet.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Dus we zijn een beetje proefkonijn hier.
1: Ja. Ja, ze zou het kunnen zeggen.
0: Ja, maar het is toch leuk.
1: Ja, ik heb wel al wat twee feesten gedraaid in kleinere locaties. Dus ik weet wel wat...
0: U schroeft het langzaam op tot we Ahoy of het Gelredome of zo bereikt hebben.
1: Ja, minimaal.
0: Ja, ja. Wat typeert een 35-plusser?
1: Er zit gewoon een heel groot verschil tussen de jeugd en de 35-plusser. En een 35-plusser die wil niet op stap op een feest waar veel jeugd loopt.
0: En die gaat ook niet naar Soos Blauwhuis om te biljarten, maar die zit daar tussenin.
1: Ja, en ze houden wel van dansen. Ze houden ook van uitgaan. Dus eens in de zoveel tijd een keertje lekker op stap. En lekker kunnen dansen. Daar houden ze wel van. Weet je dat?
0: Ja.
1: Iemand van 50 tegenwoordig, die houdt er nog van om op stap te gaan. Dat was vroeger natuurlijk heel anders.
0: Ja, maar wat dat betreft verschuiven we een beetje natuurlijk.
1: Ja.
0: We konden op ons 65ste naar het bejaardenhuis, maar dan moet je nu nog werken bij wijze van spreken.
1: Ja,
0: dat is toch het verschil.
1: Ja.
0: Ja, dat festijn gaat plaatsvinden op vrijdagavond 18 september.
1: Ja.
0: Dat is een beetje generale repetitie voor de brandersfeesten dan?
1: Ja, het is eigenlijk bedoeld als een opwarmertje voor de brandersfeesten. Ja. Dus,
0: had u het ook tijdens de brandersfeesten willen doen?
1: Nee.
0: Juist niet?
1: Nee, juist niet. Ik kies er juist voor. Kijk, tijdens de brandersfeesten is er van alles te beleven. Dan kan je gezellig naar Babbels, dat is lekker druk. Of naar Lucas of Chic. Het zijn gewoon hele leuke zaken waar je tijdens de brandersfeesten terecht kan.
0: Ja.
1: En de week ervoor is het gewoon leuk om alvast in de stemming te komen.
0: Ja.
1: En die avond is van 8 tot 12, dus niet zo heel erg laat.
0: Nee.
1: Dus 7:30 gaat de deur open, om 8:00 gaan we echt los. En
0: hartstikke leuk.
1: Ja, toch?
0: Wat moet ik betalen als ik naar binnen wil?
1: Op dit moment nog €19,50.
0: Dan ben ik een early bird, heet dat?
1: Ja, dat heet
0: een vroege vogel.
1: Ja, een vroege vogel. Wees er op tijd bij, want ik heb... Ik ben vorige week begonnen met de kaartverkoop.
0: Ja.
1: Zonder enige reclame nog.
0: Oh.
1: Een heel klein beetje op internet.
0: Ja.
1: En ik ben al 100 kaarten kwijt.
0: Oh, van dus, de eventueel 500 of zo?
1: Er kunnen er 700 in.
0: 700?
1: Ja.
0: Dat is wel gezellig natuurlijk.
1: Ja, toch?
0: Met 735 plus.
1: Ja. Het zaaltje is groot genoeg. Dus
0: het zaaltje, ja. Het heet de Grote Kerk, hè?
1: Oh ja, oh sorry.
0: Let op, hè. Ja. Ja, en nou lees ik ook, het wordt sfeervol aangekleed.
1: Ja.
0: Is dat alleen licht en noem maar op? Of
1: nee, ik ga ook nog wel wat meer aan aankleding doen, maar dat zien de mensen vanzelf wel.
0: Ja, ja. Tot de kerk een beetje omgetoverd wordt tot een gezellige...
1: Ja, een gezellige discotheek, zeg maar.
0: Ja. U zegt discotheek, dat betekent er worden natuurlijk plaatjes gedraaid. Is er helemaal geen live muziek?
1: Jawel, ik heb een zangeres, Anne-Marie. En die gaat 2 keer een half uur zingen. In hetzelfde genre als wat ik doe. Dus de lekkerste dance van de ethisch tot nu. En dan niet het afgezaagde werk als I Will Survive en YMCA. En wat we allemaal al 1000 keer gehoord hebben. Maar gewoon echt een lekkere
0: partijen.
1: Ja, nee. Geen Nederlandstalig, alleen maar lekkere dansen. Dat je gewoon lekker door kan blijven dansen.
0: Ja, u schreef verrassende... Live act, dat is dit dan?
1: Dat is dit.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Er zal ongetwijfeld iets te koop zijn aan eten en drinken.
1: Drinken wel, eten niet.
0: Oh, eten niet. Dan moet je thuis doen.
1: Ja. En, kijk, ga van tevoren, maak er een avond van. Ga van tevoren lekker uit eten bij Babbels of bij Chic.
0: Oh, kijk, volgens mij heeft u aandelen in de horeca.
1: Nee hoor, helemaal niet. Maar ga daar lekker uit eten en dan daarna door naar het feest. Ja.
0: Ja. Ik kan consumptiemunten kopen voor 4 euro, las ik.
1: Ja, nee, die worden goedkoper, 3,75.
0: Oh, en heb ik dan 1 biertje of...
1: Ja.
0: Ja.
1: Of een frisje.
0: Of een wijntje.
1: Ja.
0: U bent zelf ook 35-plussen.
1: Ja.
0: Welke muziek mag er niet ontbreken? Noem eens een goed nummer uit die tijd waarvan u zegt... nou, als dat voor mij gedraaid wordt, dan is het geslaagd.
1: Ja, Show Me Love.
0: Ja?
1: Ja, dat is lekker. Robin S. Of Earth, Wind & Fire met September. Maar ook Faithless met Insomnia. Moet ik doorgaan?
0: Ja, hopelijk luistert de DJ mee, dan kan hij vast een lijstje maken.
1: Maar ja, nee, er zijn zo ontzettend veel toffe nummers. Als mensen dat willen zien, dat kan je op Spotify kijken bij DJ View.
0: Ja.
1: En daar staat een top 50 van hetgeen wat ik zo'n beetje draai.
0: Ja, ja.
1: En dan krijgen mensen een idee.
0: Stel nou voor, ik ben daar en ik zou zo graag dat en dat nummer willen horen. Kan ik dan even naar de discjockey lopen en zeggen... joh, heb je dat in je computertje zitten?
1: Nou, als je 700 man in de zaak hebt, kan je dat beter niet doen. Want je krijgt altijd dan verzoekjes die... Op één iemand gericht zijn.
0: Ja.
1: En ik draai voor de hele zaal.
0: Ja, dan krijg je van die top 2000 verhalen van... toen heb ik de eerste zoen gehad, et cetera, en dat soort verhalen.
1: Ja, plus nog, je draait sets en die zijn niet helemaal voorbereid. Want ik improviseer echt wel en ik kijk wel gewoon wat de zaal doet... en aan de hand daarvan draai ik.
0: Ja, je kunt de sfeer een beetje gaan proeven en dan...
1: Ja, daar speel je op in.
0: Ja.
1: En als je dan verzoeken krijgt die daar helemaal niet in passen... dan ga je mensen weer...
0: Als iedereen aan de kant gaat zitten, dan gaat het niet goed.
1: Nee. Dus dat doe ik. In principe draai ik geen verzoekjes.
0: U draait zelf ook, begrijp
1: ik? Ja, ik draai zelf.
0: Oh, en is het dan ook nog dat je tussendoor wat vertelt, ouderwets? Of is het alleen maar
1: een schakeling? Nee, ik ben niet bang van de microfoon, hoor. Maar niet te veel.
0: Niet te veel. Mensen komen voor de muziek.
1: Ja, en de meeste doe ik lekker doormixen. En in tegenstelling tot de meeste DJ's tegenwoordig... die alles binnen zo snel mogelijk weer overmixen naar een volgend nummer... laat ik nummers gewoon lekker uitdraaien... mix hem lekker door naar het volgende.
0: Ja.
1: Dat is gewoon veel lekker. Ja.
0: Hoeveel wat neemt u mee?
1: Heel wat.
0: De grote kerk gaat bulderen.
1: Ja, maar ook wel weer binnen de perken. Weet je, er zijn ook mensen die langskomen en gewoon... een gezellige avond willen borrelen.
0: En die nog wat kunnen vertellen
1: tegen elkaar. En die dan elkaar ook nog kunnen verstaan. En dat is ook helemaal prima, weet je wel. Dus het hoeft niet harder dan hard.
0: Oké. U had het al over het feit dat er 100 kaarten verkocht zijn.
1: Ja.
0: Hoe kan ik kaarten kopen?
1: DJVU.
0: Gewoon DJVU, hè?
1: Ja, .nu. En dan wijst alles zich vanzelf.
0: Kun je even aanklikken. En tot wanneer kun je die goedkopere kaartjes kopen?
1: Totdat er 300 weg zijn.
0: Oh, en dan zegt u, ik ben ongeveer op de helft en nou gaan we...
1: En dan gaan we over naar 24,50.
0: Okay.
1: Dus als je denkt van ik ga, dan zou ik zeggen, wacht niet te lang. Want op een bepaald moment gaat die over naar 24,50 en dat scheelt toch, hè?
0: Is er een soort break-even point, want u zegt, als ik er zoveel in huis heb, dan speel ik niet?
1: Ja, maar daar kan ik me nog niet echt de vinger achter. Nee. Maar,
0: is misschien ook afhankelijk hoeveel bier er gedronken wordt.
1: Ja, ook. Maar daar kan je wel van uitgaan van joh, 5 gemiddeld per persoon en zo. En, maar nee, ik schiet er niets mee op als de 200 man komen.
0: Ja. Stel, het wordt een groot succes.
1: Ja.
0: Ik kom op wijze van spreken op de wachtlijst terecht.
1: Ja.
0: Gaan we volgend jaar nog een keer dan?
1: Nou, niet volgend jaar. Dan wil ik eigenlijk eind november alweer een feest.
0: Oh, kijk. Dan houden we, houden we
1: het tempo. Het lijkt mij leuk als dit een succes is om dat een aantal keren per jaar te doen.
0: Oké. Voor alle duidelijkheid, voor de mannen die kunnen even naar achteren naar de tuin. Daar zijn extra toiletten en daar kun je sigaretje opsteken.
1: Ja, er zijn toiletten in de entree, in de grote entree, dus binnen.
0: Ja.
1: Ze kunnen naar de tuin, daar is een...
0: ik wou zeggen, er staat een grote boom, maar dat is niet waar.
1: Nee, een plaatsje aan de achterkant waar mensen kunnen roken. Dus niemand hoeft de zaal uit. Dat is ook een voordeel qua geluidsoverlast. Want dan blijft die zij-entree dicht. En mensen blijven gewoon lekker binnen.
0: Oké. Ik wens je heel veel plezier. Succes.
1: Ja, dankjewel.
0: En laat de kerk schudden op zijn grond.
1: En dat komt helemaal goed. Dak eraf.
0: Oké. Dank voor de komst.
1: Oké. Dit is 2. 2 op zaterdag.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.
2: Sjoen Dijmar en Paulus Scherpel.

0: God, zeg, had ik mijn microfoon toch al eind weg zitten. Maar ik heb me gelukkig net op tijd teruggehaald. Ja, welkom in de tweede uur, twee op zaterdag van 8 augustus. Waar wij nog gaan praten met de Adrianus Hoevelizette van Steensel over het Wolfhilte. Roffa Malemoer, Lisa Smith, die gaat alles vertellen. We gaan ook wandelen met Hanno Stark en Jan van Dalen en Maarten Geuzendam. Die komen ook nog langs om eventjes te babbelen over het nieuwe concertserie in Westfest 90 en de nieuwe stichting, want ze hebben een eigen stichting opgericht.
1: Ja, ga ik het over hebben? Ja.
0: Ja, ga jij het erover hebben?
1: Daar ga ik het over
0: hebben. Ik het er niet over
1: maar als jij nou die muziek hoort van Earth and Fire,
0: Earth and Fire,
1: zie je dan ook gelijk haar voor je?
0: Ik zie gelijk die blauwe overal weer. Ja. Overal. Okay. Ja. Misschien is dat de inspiratie geweest van Harry Jekkers. Dat meisje in de blauwe overal.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Kunnen ze het aan hem vragen? Hij is er tenslotte nog.
1: Ja.
0: Hij wel.

0: Ja, dat was er weer een beetje in het kader van de dancefestijn wat we krijgen Donna Summer te horen. Aan de telefoon hebben wij Lisette van Steensel van de Alianus Hoeve. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zouden gaan wolfilten.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is al vol.
1: Wegens groot succes.
0: Ja. Is dat zo populair, dat wolfilten?
1: Het is een beetje in de trend van dat mensen weer gaan ontdekken wat er met natuurlijke producten kan gedaan worden.
0: En dat is op zich natuurlijk wel weer gunstig, want de wol die kwam van de schaap af en verder was er weinig meer mee te doen omdat de mensen er geen interesse hadden. En dat is dan wel weer mooi natuurlijk.
1: Ja, dat is inderdaad wel mooi, want inderdaad de afgelopen jaren ging onze wol bij wijze van spreken direct naar een vuilverbranding.
0: Ja.
1: En je merkt nu dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in het gebruik van wol, op alternatief gebruik van wol. Ja. Maar zelfs ook inzamelingen ten behoeve van gebouwisolatie bijvoorbeeld is tegenwoordig ook alweer in opkomst.
0: Ja, de revival van de wol, zullen we maar zeggen.
1: Ja, we zijn een beetje meer aan het nadenken over van waarom gooien we heel veel spullen weg en maken we hele nieuwe dingen ervoor in de plaats.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel ironisch. Hè? Je wol van die schapen, dat is hartstikke mooi en natuurlijk. En dat kost niks en voor heel veel energiegebruik maken we de meest waanzinnige dingen die je eigenlijk ter vervanging van.
1: Ja, dus vandaar dat mensen die zijn het ook weer een beetje aan het ontdekken.
0: Ja.
1: En wij hebben dan een herder die ook veel aan wolfilter doet. En af en toe dan heeft ze een workshop. En dan laten we zien wat er allemaal met dat wol gedaan kan worden. Maar die is helaas vol.
0: Hij is vol, dus volgende keer moeten we gewoon eerder zijn om te bellen en erover te praten. Maar wat ik ook heel erg leuk vind, en dat is ook weer heel erg zen en in tegenwoordig, dat is yoga. Maar dat doen de schapen ook mee.
1: De schapen zijn een beetje om de zen-modus aan te zetten. Want die zijn over het algemeen zo ontzettend relaxed dat als je daartussen zit, dan word je al een beetje zen en een beetje yoga.
0: Ja.
1: En vandaar dat degene is ook een herder bij ons. Yoga-sessie geeft.
0: En dat is op 29 augustus kunnen we dat doen?
1: Ja, klopt. En die vindt dat wel een mooi idee om die twee te combineren. Het gevoel van yoga en het gevoel van de schaapskudde.
0: Ja, dus de schaapjes.
1: Daar hebben we nog wel plek.
0: Ja, de schaapjes doen niet mee. Die komen niet, die gaan ook niet gezellig in allerlei posities liggen of staan.
1: Nee, die zijn erg eigenwijs. Die doen lekker wat ze zelf leuk vinden. Nou ja, het hangt een beetje van het weer af waar de yoga-sessie gegeven wordt. Of heel erg in de buurt van de schaapskudde. Of bij ons op de boerderij, mocht het wat minder weer zijn. Het gaat altijd door. We hebben altijd wel een faciliteit waar de yoga-sessie gegeven kan worden. En we gaan altijd wel even bij de schapen kijken.
0: Ja. En anders ga je gewoon onder een schaap zitten. Blijf je ook droog.
1: Blijven altijd droog, op een of andere manier. Ja.
0: En voor de rest, jullie hebben nog heel veel andere leuke dingen op het programma staan?
1: Ja, we hebben van het voorjaar hebben we twee hele leuke wandelingen gedaan met de schaapskudde. En binnenkort komt het boerenoogstfeest er weer aan, bijvoorbeeld op 10 oktober. En we zijn van plan om dat te gaan doen met nog meer bedrijfjes uit de omgeving die hun producten kunnen laten zien bij ons dan op de boerderij. Dus hou vooral daarover de berichtgeving in de gaten.
0: 10 oktober, ik heb het genoemd. 10 oktober het boerenoogstfeest, want dat is natuurlijk wel leuk. En het enige nadeel vind ik daar eigenlijk wel weer een beetje van als je zo'n streekproduct koopt. Dan ben je gelijk verkocht en dan wil je eigenlijk niet meer naar de supermarkt.
1: Nee, gelukkig zijn het allemaal bedrijfjes die in de buurt van Schiedam, Vlaardingen en de gemeente Midden-Delfland zijn. Dus ik zou zeggen, is het bevallen, spring op de fiets en ga naar het bedrijfje toe en ga daar lekker door met kopen.
0: Ja, ik denk toch dat dat een eye-opener is voor een heleboel mensen die daar eens een keer komen en denken van laat ik eens wat fruit kopen. Een paar appeltjes die daar rechtstreeks van de boer komen die in alle rust gerijpt zijn. Of de ambachtelijk gemaakte boerenkaas proeven. Dat je dan toch wel denkt van hé, dat is toch wel iets anders als van meneer Lidl of mevrouw Albertijn.
1: Met een plasticje eromheen. Ja, nee, dat is zeker. Dus we hopen zoveel mogelijk bedrijfjes uit de omgeving daar bij elkaar te krijgen. Ja. Dat ze en, eens even goed kennis
0: dan hebben we het niet eens over de honing, over de shammetjes die ze zelf maken.
1: Ja, de keuze het over.
0: Ja, nee, daarom. En het is gewoon geweldig. Ja. Hebben jullie een mooie website waar al die activiteiten op te zien zijn?
1: Ja, ja, onze agenda staat op onze website schaapskuddemiddendelfland.nl. En ja, we hebben natuurlijk onze Facebookpagina die je kunt volgen. En ja, we houden zoveel mogelijk dingen bij. Als er bekend wordt wat precies de invulling is straks van het boeroogstfeest, is straks weer te zien. Maar ja, ook onze verdere activiteiten in de rest van het jaar. En misschien wel weer begin volgend jaar.
0: Ja, in ieder geval komt de Sheep Lightning wandeling er ook wel weer aan, denk ik. Want dat, ja, is ook elke keer, ja, een groot succes.
1: Ook gewoon weer de laatste zaterdag voor kerst. Kun je daar ook op vinden op onze agenda, de informatie daarover.
0: Ik weet één ding heel erg zeker, als dat er is, dan zitten we niet meer te klagen dat het zo warm is.
1: Ik hoop het niet.
0: Neem ik aan. Maar goed, we gaan gewoon eerst lekker yoga doen met de schapen en alle andere leuke dingen. We komen naar het oogstfeest en dan zien we daar nog wel weer verder.
1: Is prima. Goed.
0: En bedankt voor het gesprek. Tot de volgende keer.
1: Ook bedankt. Tot ziens. Dag.

0: En zo is het inmiddels ongeveer iets over 11:50 geworden bij 2 op zaterdag. Op deze zaterdag volgens John de 81ste augustus.
1: Ja.
0: Dus ja, het mag allemaal, maar...
1: Hier, zwart op wit heb ik het.
0: Dan wordt het toch wel tijd dat de AOW binnenkomt, vind je niet?
1: Dat is een beetje eerbetoon aan Jacques Plafond. Wim T. Schippers, die had zijn programma Ronfonfon met Jacques Plafond.
0: Ja, ja.
1: En die op een gegeven moment begonnen met 2 april, 9 april, 16 april, 23 april, 30 april, 37 april, 44 april.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik weet niet tot hoeveel april die is gekomen.
0: Ja, goed, we hebben aan de telefoon, mooi. Als het goed is, Lisa Smit. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Doe ik Smit op zijn Engels uitspreken?
2: Mag gewoon Smit.
0: Oh, gewoon ja, Smit. Alles.
2: Ja,
0: halen we het haartje er even af. Ja. We gaan het dus hebben over Roffa Mon Amour. Ja, Roffa is straattaal van Rotterdam, hè?
2: Ja.
0: Weet je ook wat de straattaal van Amsterdam is?
2: Mokum?
0: Nee, ja, dat wordt wel gebruikt. Maar in de meeste gevallen is het Amzi. Ik wist het ook niet hoor, ik moest het even opzoeken.
2: Oh, okay.
0: Maar goed, daar gaan we het niet over hebben, over Amsterdam. We gaan het hebben over Rotterdam. Roffa Mon Amour, wat is er Mon Amour aan?
2: Het is een openluchtfilmfestival. Mon Amour, het komt van een filmtitel, maar het is natuurlijk ook een verwijzing naar de liefde, naar de romantiek.
0: Uh-huh.
2: Het is een festival met best wel een romantisch karakter. Het is in de open lucht, je kunt 's avonds een film kijken. Zwoele zomeravonden, die gaan waarschijnlijk wel komen. Dus het is onze liefde voor de stad, maar ook liefde voor film. En ook wel ja, de beleving op het festival zelf. Je komt,
0: ja.
2: Het is leuk samen, maar je kan ook alleen komen, nieuwe mensen leren kennen.
0: Ja.
2: Ja, het leukste is natuurlijk als er misschien een liefde ontstaat op het festival, maar dat programmeren wij verder niet.
0: Daar zijn ook weer hele andere programma's voor op televisie natuurlijk. Hè? Maar goed, jullie beginnen aanstaande woensdag al, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt.
0: En,
2: in de beeldentuin van Brutus.
0: En ja, de Brutus, dat is een beetje aan de Keilerweg.
2: Ja, dat is het randje van Rotterdam-West, mm-hmm. Keilerweg. Het is een beeldentuin, er staan kunstwerken in. En wij zetten daar een heel groot filmscherm op, 7 meter breed. 250 stoelen en 12 avonden achter elkaar tonen we een film.
0: Zo.
2: Elke avond is het natuurlijk anders. En sommige avonden zijn er ook diners of er zijn... gesprekken op het podium. Dat hebben we nog meer dit jaar aan specials. We hebben special guests uit Brazilië. Die gaan vertellen over film maken en over hun passie voor film en muziek.
0: Aha.
2: We hebben een diner voor mensen die in de buurt wonen van het festival. Om te praten over hoe is het nou om in die omgeving te wonen.
0: Ja.
2: En het is gewoon 12 films.
0: Ja. De Keilerweg waar jullie zitten is een beetje tegenover de grote bouwmarkt, hè?
2: Klopt, ja.
0: Ja. En als je daar de hoek om gaat, dan zie je altijd al heel wel wat van die beelden staan, geloof ik, hè?
2: Ja, die steken wel boven het hek uit, ja.
0: Ja, ja. Hebben jullie elke avond of in het weekend ook 's middags wat anders?
2: Nou, we zijn echt wel een avondfestival. Dus standaard openen de deur om 8. De film begint als de zon onder is, dat is tussen 9:30 en 9:30. Overdag zijn we aan het voorbereiden.
0: Ja. Hoe doe je dat met geluid? Krijgen de mensen dan iets op

0: meer via public. Ja.
1: Ja, ik zag ook staan dat de prijzen een beetje kunnen variëren, hè, per avond.
0: Niet zozeer per avond. Het is meer of je een pashouder bent van
1: ja.
0: Krijg je
1: korting. Oké. Okay. Ja. Nou, het ziet eruit dat het voorlopig mooi weer blijft, dus komt helemaal goed, denk
0: ja,
1: ik. Hè?
0: Bijzonder is het.
1: Jullie gaan het al voor de 14e keer doen, begrijp ik.
0: 14.
1: Hebben jullie het altijd daar gedaan of was het eerst ergens anders?
0: Het was eerst ergens anders. Ik denk dat we nu 7 jaar in het gebied zitten. Uh-huh. 6e keer op deze plek. We zijn ooit begonnen, centrum van Rotterdam, bij Station Hofplein. Dat was ook een hele mooie plek.
1: Uh-huh.
0: Op een verhoging. We hebben een tijdje in Zuid gezeten, maar we hebben in Rotterdam-West wel echt onze plek gevonden. En het valt heel goed.
1: Kijk. Ja. Hartstikke leuk. Nou, mensen kunnen even kijken op de site van de Rof aan Mon Amour. Een mooie avond uitzoeken en dan lekker naar de film.
0: Lekker film kijken.
1: Oké. Okay. Ik wens je veel plezier.
0: Dank u.
1: En het blijft ongetwijfeld mooi weer, dus het komt helemaal goed.
0: Fijn.
1: Oké, okay. Dankjewel Lisa en veel plezier.
0: Dag.
1: Dag.
2: Dit is 2.
3: Ook in de Gorze.
2: De Kruidenbuurt.
3: En in de Woudhoek.
2: 2.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Die kan je helemaal wandelen.
1: Oh, ik dacht meer aan Chanel nummer 8 of zo. Maar...
0: Oh, ja, kan. Oh, die kan je wandelen. En wij gaan wandelen met Hanno Sterk. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Sportief wandelen staat heel vaak in het Vlaardingse Stadsblad dat je dat kan doen.
2: In Vlaardingen.
0: Een paar keer per week. In de Broekpolder daar zo.
2: Onder andere, heel vaak in de Broekpolder, maar ook wel door de stad of een keer aan de andere kant op.
0: Ja, oké. Okay. Oh, je wisselt het zelf wel een beetje af.
2: Ja, het moet leuk blijven.
1: Ga je ook weer eens naar Schiedam?
2: Ja, maar dat doen we wel eens. Ja.
1: Doen we, niet te gek. Eens in de 4 jaar. Ja.
2: Niet te gek, nee. Maar nee, je moet een beetje afwisselen om het leuk te houden.
1: Wat is het verschil tussen wandelen en sportief wandelen?
2: Ja, het sportief wandelen is toch net even wat anders. Ja, misschien wel iets sportiever. We lopen flink door. Dus het is geen koopgootempo. Het is echt wel even een beetje je best doen. Je mag er moe van worden. En we stoppen een aantal keren onderweg. We doen wat oefeningen. Oefeningen die meestal laagdrempelige oefeningen. Dus wat kracht, wat motoriek en wat lenigheid. En zo maken we een route van 7, soms 8 kilometer.
0: Met wat haltertjes erbij, dus lekker zwaar lopen.
2: Nee, we nemen niks mee. Sommigen wel wat drinken uiteraard, zeker met deze temperatuur.
0: Ja,
2: maar
0: dat heb je wel nodig.
2: Nee, je kan genoeg oefeningen doen met je eigen lichaam.
0: Ja. Nou, dan heb jij een website Sterk Lopen.
2: Ja.
0: Jij bent een soort wandelcoach? Of?
2: Nou, ik kom uit atletiek, moet ik zeggen. Het hardlopen, dat is altijd mijn sport geweest. Ja, en ooit aangesloten bij een atletiekvereniging. En dan loop je leuk en dan wordt de trainer ziek. En dan zeggen ze van, joh, kan je het eens een keertje overnemen? Nou, vooruit. En dat heb je dan een paar keer gedaan. En dan denk je van, ja, ik moet er toch wat meer van weten. En dan ga je naar de atletiekunie, haal je diploma's. En zo werd ik hardlooptrainer.
0: Ja.
2: Een jaar of 10 geleden, toen hield mijn toenmalige werk op bij de glasfabriek in Schiedam. Wel bekend, denk ik.
1: Ja, aan de Buitenhavenweg.
2: Precies. En toen moest ik wat. En ik had geen zin om me te laten herscholen voor allerlei andere dingen. En toen zei mijn vrouw van, joh, als jij nou van je hobby je beroep maakt, dan redden we het waarschijnlijk wel.
0: Toen werd je beroepsloper.
2: Een soort van, ja. Ja. Dus toen ben ik begonnen met een hardloopgroepje. Eigenlijk een running bootcamp groepje, moet ik zeggen. Dat lijkt een beetje op het sportief wandelen, alleen het is hardlopend en wat zwaardere oefeningen. En dat heb ik langzaam uitgebouwd. En het wandelen was al populair. En ik dacht van, dat is een goede mogelijkheid om daarmee verder te gaan.
0: Ja.
2: Dus daar maak ik mijn dagen mee vol.
0: Ja, want behalve dat sportief wandelen een paar keer per week, zijn er ook nog andere dingen die bij jou kunnen
2: doen. Ja, zoals ik net zei, de running bootcamp dan. Dat is toch even wat zwaarder. Daar heb je wat meer conditie voor nodig. Iets uitdagender. Ik doe ook nog in Maassluis doe ik Sporting Stuif. Dat is eigenlijk voor de 55-plussers. En dat is meer oefeningen, ook op de grond, met een matje en een bal en dat soort dingen. In Vlaardingen geef ik ook stoelgymnastiek in de Marnixzaal. Ja, dat is voor wat minder mobiele mensen, maar wel uitdagend. En ik maak ook schema's en begeleid mensen die willen beginnen met hardlopen of die een marathon willen lopen of al hebben gelopen.
0: Ja,
2: onder andere.
0: Toch wel weer heel wat anders dan bij de glasfabriek.
2: Ja, zeker. Nou ja, het was natuurlijk altijd al mijn hobby. Tijdens ook mijn werk bij de glasfabriek. En ik denk als de glasfabriek nog had bestaan, had ik daar nog gewerkt. En dan had ik dit niet begonnen. Dus je weet niet waar je geluk ligt.
0: Nee. Nou ja, misschien kan jij het wel zeggen. Van, ik voel me nu gewoon happier met wat ik nu doe.
2: Jazeker. Ja, nee, ik zou niet meer terug willen. Als zou er een herstart komen, dan dit is helemaal prima. Ik heb het erg naar mijn zin. En zeker met deze mooie temperaturen. Tenminste, ik vind het wel aangenaam om buiten te vertoeven. Is het prima.
0: Ja. Ja, wat dat betreft zit het, misschien zit het ook niet helemaal mee. Maar af en toe is het een beetje te warm.
2: Ja, klopt. We hebben een aantal weken geleden, toen was het wel echt heel erg warm. We lopen wel 's ochtends, maar toen heb ik een keertje gecanceld. Want dan, voordat je dan terug bent, dan is het echt te gek. Maar ik probeer altijd toch ook nog wel een beetje schaduwroutes op te zoeken. En we beginnen om 9:30 's ochtends. En voordat het dan echt warm wordt, dan zijn we wel terug.
0: Ja. Ben je nou ook in te huren als een soort personal coach voor mensen die zeggen, ik wil gaan lopen en ik moet vanaf nul beginnen?
2: Jazeker, ja. Heb ik een aantal mensen begeleid en nog steeds trouwens. En mensen willen we dan toch het roer een klein beetje omgooien, wat gezonder gaan leven en wat meer gaan bewegen. En er zijn natuurlijk op het internet 1001 schema's te vinden, maar vaak zit het in de begeleiding op de achtergrond.
0: Ik wou net zeggen, kijk, die schema's die zijn natuurlijk wel leuk. En die kan je uitprinten.
2: Precies.
0: Maar dan heb je een stukje papier. En dat zegt niet tegen je van, je doet dit verkeerd. Of die beweging moet je anders doen. Of die moedigt je ook niet aan van, nu even doorgaan hoor. Want je bent zelf nog gaan van, ja, ik heb nou een beetje kramp in mijn been. Ik ga nog maar even...
2: Nee, precies. En juist iemand, een trainer of een coach die op de achtergrond met je meedenkt, meekijkt, die er is voor vragen. Ja, dat werkt.
0: Ja. En qua je sporten zelf, je was hardlopen, dat is helemaal afgebouwd.
2: Ja, dat wordt dan wat minder. Hè? Waar ik vroeger 3-4 keer in de week fanatiek aan het hardlopen was. Ja, daar is nu eigenlijk geen tijd voor. Of ja, ik ben ook af en toe wel eens blij dat ik even op de bank kan zitten.
0: Nou ja, je kan natuurlijk nu ook zeggen van ik ga nu met alle groepen mee. Dan doe je het eigenlijk nog veel meer.
2: Ja, maar ja, het is net even. Kijk, je traint natuurlijk nu niet meer gestructureerd. Hè. Dan ga je met de ene groep mee. Dan doe je een keer met de andere groep wat. En ja, dat werkt toch niet echt. En ik probeer nog wel steeds voor mezelf te lopen hoor. En dat lukt ook wel, maar niet meer op het niveau als vroeger. Maar
0: nee.
2: Ja, dat geldt misschien wel voor iedereen.
0: Je moet ook langzaam gaan afbouwen natuurlijk, hè.
2: Dat is zo. En ja, het is voor mij belangrijk dat ik heel blijf. Want ja, als ik geblesseerd raak, dan houdt het een beetje op.
0: Dan staat het bedrijf ook stil.
2: Ja, dan zou ik moeten gaan fietsen. Maar ja, heeft niet mijn... Het kan.
0: En dan
2: het
0: om voor toe op. Dat is ook hartstikke leuk.
2: Dat is nog een optie.
0: Oké. Ja. Mensen die wat meer willen weten en die willen gaan lopen. Want lopen is gezond, zeggen we.
2: Ja, het heeft ten opzichte van het hardlopen is het natuurlijk het wandelen. Is weinig impact. Mensen met knieklachten en dat soort dingen die niet meer kunnen hardlopen, die zie je vaak lekker gaan wandelen. En wij lopen heel vaak in de natuur en dat doet natuurlijk wat met je geest, hè? Ontspanning.
0: Ja.
2: En plus het is natuurlijk een hele, het is een sociaal iets. Hè? Mensen zien elkaar weer, gaan even de week bespreken en op dat manier. Maar mensen kunnen altijd aansluiten. Je hebt wel enige conditie nodig, omdat we zijn geen shoptempo wandelgroep. We lopen echt wel even flink door.
0: Ja, het is niet de wandelclub met Jo met de banjo.
2: Nee, die gaan niet mee.
0: Nee. Nou, de banjo kan misschien wel mee, de mandolin, maar het is wel doorstappen. Het spelen komt later.
2: Ja, het is wel doorstappen, maar daarentegen, we stoppen ook weer een paar keer en doen wat oefeningetjes. Maar als mensen zeggen van, ik wil hier op deze plaats even uitrusten, dan kan dat.
1: Mm-hmm. Ja. Enig idee hoe oud de oudste is die wel eens meegaat?
2: In de 80.
1: Oh, kijk.
2: En die loopt nog heel vaak vooraan.
1: Okay.
2: Ja, dat het is echt waar. Serieus. Ja. Dus, maar ja, misschien de jongste die rond de 40 is. Zo, het zijn natuurlijk ook op
0: werktijden. En die loopt altijd achteraan.
2: Nou, inderdaad. Die lopen soms met een natte rug. Lopen die
0: van die lopen blij dat ik ben. Kwekken.
2: Ja,
1: hoe ouder je wordt, hoe ver je naar boven mag.
0: De oudste die loopt vooraan, dan blijven de rest erachter hangen. Dat bepaalt het tempo een beetje.
2: Maar zeker. En iedereen kan wel op zijn eigen tempo lopen. Omdat ik zeg vaak van, we lopen tot daar en daar. En als je daar bent aangekomen, kom je even terug de laatste stop halen. En dan zijn we weer bij elkaar.
1: Dus, nou, heb je er verstand van? Ik heb een stappenteller op mijn telefoon.
2: Ja.
1: Ik hoor de meest vreemde verhalen over hoeveel stappen je eigenlijk zou moeten doen op een dag.
2: Ja.
1: Zegt u het eens?
2: Ik heb geen idee.
1: Oh, ik heb er 6000 op staan. Maar...
2: Je moet vooral doen waar je zelf goed bij voelt. En kijk, niet iedereen is even hetzelfde belastbaar. En waar bij de een misschien 10.000 loopt, is prima. En de ander moet misschien 20.000 voor zijn algehele gezondheid. Ja, maar
1: luister naar je lichaam, zegt u dan.
2: Ja. Kijk, dat is het.
1: Kijk.
2: Ja,
0: ik heb altijd ruzie, want ik loop twee keer zo... Mijn stappen zijn twee keer zo groot als die van mijn vrouw.
1: Oh.
0: Ja, dus zij neemt er twee keer zoveel stappen.
2: Ja,
0: dus ik heb veel meer gelopen. Ik zou helemaal niet. We hebben dezelfde afstand gelopen. Ik maak alleen grotere passen.
1: Ja, dat kun je instellen. Hè?
0: Ja. Maar je kan ook heel veel zwaaien met je telefoon. Hè? Ik zit heel veel op de telefoon. Op de bank zit ik zo te schudden.
2: Ja.
0: Denken ze dat ik Parkinson heb, maar dat is heel wat anders.
1: Dat moet je bij hun niet doen, hè? Want dan beluisteren ze de boel. Ja. Nee, gewoon netjes meedoen.
2: Ja, mijn horloge die is leidend, dus wat dat betreft.
0: Mensen die wat meer willen weten over het lopen en het begeleid lopen, hoe kunnen die wat informatie vinden?
2: Ja, op de website sterklopen.nl.
0: En dan kunnen we het over sportief wandelen, maar ook over allerlei andere...
2: Ja, zeker. Ja, er staat veel informatie, vind ik zelf. En voor iedereen wat wils.
0: En mensen die zeggen, ik wil zelf een loopgroepje beginnen, kunnen die jou ook benaderen van help ons?
2: Dat kan natuurlijk. Maar ja, ik ben natuurlijk wel enigszins commercieel. Dus wil er wel wat voor doen. Maar,
1: het loopt niet voor niks. Ja, ja, ja.
2: Nee, precies, hè. Dus ja, je moet je ponkenetten niet te veel helpen. Ja.
0: Maar ik kan me heel goed voor dat je een vriendenclub hebt. We willen wat beginnen, maar hoe doe je dat? En dat je dan zegt van, nou ja, onder begeleiding van.
2: Nee, zeker. Tuurlijk. Sta ik voor
0: open. Oké. Voorlopig nog sportief wandelvlaardingen. Het staat in de agenda van het Stadsblad in Vlaardingen.
2: Ja, ik heb het een paar keer ingestuurd en dat wordt gelezen gelukkig.
0: Ja, ja. Ik wou zeggen, heel goed. En ook heel veel respons.
2: Ja, zeker.
0: Een leuke
2: groep. Ja, ik vind het zelf een hele leuke en vooral ook sociale groep. Geen haantjesgedrag, gewoon gezelligheid. Wel je best doen, maar erg leuk. Het werkt.
0: Mooi. Nou, ik hoop dat het zo blijft en gewoon... blijven lopen.
2: Zo is dat. Doorgaan.
0: Oké. Hey, bedankt dat je naar de studio wilde komen. Nou weer terugwandelen.
2: Ja, ik ben op de fiets gekomen.
0: Oh, je bent op de fiets. Ja, man. De stappenteller het niet, hoor. Maar
2: ik zwaai wel met mijn arm onderweg.
0: We blijven het volgen. Misschien tot de volgende keer.
2: Helemaal goed. Dankjewel.

0: Lekkere muziek rond de klok van 11:45 bij 2 op zaterdag. Op deze zaterdag de 8e augustus. Op bezoek gekregen Jan van Dalen en Maarten Geuzendam. Welkom heren.
1: Dank je.
0: Ja, wat moet ik nou zeggen van de stichting Westvest? Leg het eens even uit. We hebben nu een splitsing gekregen.
1: Ja, er was in het verleden altijd al een stichting Westvest 90.
0: U mag iets verder naar voren, dan horen ze u nog beter.
1: Precies, dat is altijd goed.
0: Ja, heel goed.
1: Nee, er was altijd al een stichting Westvest 90. En Westvest 90 deed eigenlijk een aantal dingen. Dus die zorgde voor het beheer en onderhoud van de kerk. Verhuur aan mensen van buiten die bijvoorbeeld opnames daar willen maken.
0: Ja, omdat het zo'n mooie zaal is.
1: Precies, geweldige akoestiek, prachtige vleugel, allerlei randvoorwaarden zijn daar prima om.
0: Wat omhoog kan komen en zo. En, ja.
1: Ja, nee, dat hebben we geregeld inderdaad. En daarnaast organiseerden we, en dat doen we eigenlijk al, we gaan nu het, wat was dat, het 27ste? Of
0: 27.
1: Ja, geloof ik wel, hè. Gaan we nu zo. Dus een concertserie ieder jaar. En dat deden we eigenlijk altijd vanuit diezelfde stichting. En is op een bepaald moment besloten dat het verstandig is om dat wat te splitsen. En om die reden hebben we nu gezegd, laten we die organisatie van die concerten, laten we daar nou een aparte stichting van maken.
0: Ja, dus u moet uw concert even aanmelden bij die anderen. En dan kunt u kijken of er plek is die avond.
1: Ja, precies. Maar dat was vroeger eigenlijk ook. Er is in dat opzicht niet zoveel veranderd. Want ja, als er geen plek was, kon je vroeger ook niet terecht.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar goed, nu gesplit. Is dat al gebeurd of gaat dat gebeuren?
1: Nee, we zijn gesplitst. Dus we zijn nu twee aparte stichtingen. Dus Maarten is de secretaris daarvan.
2: Van de Concertstichting Schiedam. Maar dat is voor de buitenwacht, voor de concertliefhebbers, eigenlijk al minder belangrijk. Naar buiten toe verandert er heel weinig. Voor de mensen die gek zijn op muziek en intens genieten van die concerten in Westvest 90... zal er op het oog niet zoveel veranderen. De organisatie is in feite hetzelfde. Enkel de rechtspersoon, en dat is eigenlijk een technisch ding, is anders. En dat heeft te maken met geldstromen. En elke partij...
0: Ik wou bijna zeggen belastingontduiking, maar dat zal het niet zijn.
2: Nou, we mochten willen dat we zoveel geld hadden.
1: Er valt niet zoveel te ontduiken.
2: Nee, precies. Nee, het gaat erom dat beide partijen doen waar ze hartstikke goed in zijn. En de Stichting Westvest 90 is hartstikke goed in het beheer van dat ongelooflijk mooie gebouw. En wij zijn ook de concertspecialisten. En ik denk dat wij daarbij beide het best tot onze recht komen. En die collegiale samenwerking die gaat gewoon door zoals in het verleden.
0: Het is van huis uit een kerk, maar wordt er nog gekerkt daar of niet?
1: Ja, het is...
0: Een raar woord eigenlijk, gekerkt.
1: Maar het is wel afnemend, zullen we maar zeggen.
0: Ja,
1: dus als ik het goed zeg, is er nu nog één keer per week een dienst. Maar het zou ook kunnen dat het inmiddels één keer per twee weken is.
0: Ja, ja.
1: Zeg maar. En dan zit er een handjevol mensen waar vroeger die hele kerk vol zat. Er kunnen in totaal 200 mensen in. Nou, bij een concert is dat geweldig als we dat hebben.
0: Ja.
1: En in het verleden is dat natuurlijk bij diensten ook wel zo geweest.
0: Ja.
1: Stel ik me zo voor. Maar dat is wel ruim voor onze tijd.
0: Maar door het verhuren van de kerk aan jullie bij wijze van spreken, wordt het pand een beetje in stand gehouden.
1: Nou ja, kijk, dat brengt natuurlijk wel geld op. En dat is nodig om samen met ook weer subsidies. Hè, dus ook het onderhoud van het gebouw, daar is subsidie, gaat daarin. En die stichting Westvest 90 die vraagt de subsidies daarvoor aan. Hè, voor het beheer en onderhoud van het gebouw. En wij kunnen bij allerlei culturele instellingen subsidie vragen om te helpen die concerten te kunnen organiseren.
0: Ja, dan kom je bij Schiedam, Vlaardingen en dat soort
1: Schiedam, onder andere, precies, dat klopt. Maar daardoor is het voor subsidiegevers nu ook veel duidelijker, zeg maar, waar die subsidie dan blijft als ze die geven.
0: Ja.
1: En daar zijn in het verleden wel eens discussies over geweest. Van ja, als we nu subsidie geven, waar wordt het dan in het gebouw gestopt of wordt het in die concerten gestopt?
0: Ja, geef je het uit aan de huren van de artiest. Ja,
1: precies.
0: Ja.
1: Dat is het inderdaad.
0: Over artiest gesproken, er staat nog wel het programma voor het seizoen, hè?
1: Ja, we hebben natuurlijk weer een geweldig programma bedacht.
2: Dat programma is altijd een beetje een ereding voor de organisatie. En we leggen de lat behoorlijk hoog. En mensen komen niet zomaar in ons programma.
0: Maar de lat hoog, dan moet de kas ook hoog zijn, zeg maar.
2: Kijk, dat is leuk bij Westvest 90. In al die seizoenen hebben we zo'n goede relatie met muzici opgebouwd. En heeft de zaal en de organisatie ook wel een zekere naam bij de muzici opgebouwd. Dat ze niet altijd de hoofdprijs vragen om bij ons te komen spelen. Omdat een concert geven in de Westvest is al een fantastische ervaring. En vormt vaak de basis voor veel langere samenwerking. Voor concerten, voor opnames.
0: Ja, vandaag ook namen die vaker geweest zijn.
2: Zeker.
1: Maar bijvoorbeeld een Lavinia Meijer, die speelt dolgraag bij ons. Ja. Vanwege de akoestiek, ook vanwege de sfeer. Het is toch
0: die
1: een
0: speelt
1: beetje,
0: harp, hè?
1: Ja, een beetje huiskamersfeer. En dat, ja, die vindt het, die is erg blij dat we het vragen eigenlijk. Ja. En dan, nou ja, die prijs, daar kom je dan... Ja, ze komt natuurlijk niet van... Ze moet ook leven, dat is duidelijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar daar kom je dan wel uit.
0: Dat maar het scheelt wel natuurlijk dat je een goede zaal hebt... waardoor de artiesten zeggen... Dan kom ik zal niet zeggen voor de helft, maar wel met een beetje minder.
1: Nou ja, en dat bijvoorbeeld richting grote pianisten toch ook wel. Hè? We komend seizoen hebben we ook weer Ralf van Raad. En we hebben Ronald Brautigam. Nou, dat zijn echt wel grote namen in Nederland. Ja, die weten dat wij gewoon een goede vleugel hebben en goede akoestiek. Ja, ja. En dat het altijd hartstikke gezellig is.
0: Ja. Stel dan voor, je vindt een pianist, vraagt hij dan, wat hebben jullie voor vleugels dan?
1: Zeker, ja, oh jee. Er zijn pianisten die komen van tevoren echt wel met eisen van...
0: Als die er niet staat, dan kom ik niet. Ja, ja.
1: Nee, dat is echt wel zo.
0: Dan kan het zijn dat een artiest zijn eigen vleugel nog meeneemt? Is dat te doen daar?
1: Dat zou kunnen, inderdaad. Er zijn ook wel gelegenheden geweest waarbij dat gebeurt. Dus we hebben bijvoorbeeld aan het eind van het vorige seizoen... hebben we een extra concert gehad met twee vleugels.
0: Kijk.
1: We hebben er maar één.
0: Moet ik ineens aan Pieter van Vollhoven denken en zo? En, aan dat soort optredens?
1: Nee, dit waren twee pianisten inderdaad. Maar die wilden het wel... En dan moesten er eigenlijk twee min of meer dezelfde vleugels
0: zijn. Ja, dan
1: moet er één bij komen.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook pianisten die specifiek op een bepaald instrument willen spelen... Ja. Ja, als wij die dan niet hebben, dan moet die aangevoerd worden.
0: Dan wordt het Katrin en dan wordt het weer anders natuurlijk. Hè?
1: Dat is weer een ander verhaal.
0: Ja, ja. Ja. Maarten, wat zijn nog meer hoogtepunten?
3: Nou, Ronald Brautigam werd al genoemd. Een belangrijk deel van ons programma vormen niet alleen de grote namen... maar ook de mensen die het in zich hebben een grote naam te worden. En ik denk dat daar ook een deel van het recept en van het succes van West-West 90 concert in het verleden. Ja, en nu West-West Klassiek in zit. Maar dat we ook altijd zeer begaafde muzici aan het begin van hun carrière de kans hebben gegeven om hun kunnen te tonen. En daardoor een langere relatie hebben kunnen opbouwen. En dat is ook de reden dat muzici... in een vergevorderde stadium van hun carrière terug blijven komen... Ja. Omdat zij die goede ervaring met ons eerder hadden.
0: Het is een soort jonge oranje en als ze goed zijn, komen ze nog een keer terug.
3: Absoluut. En, want het zijn niet alleen maar oude rotten uit het vak. Jorjan van Nee, om iemand te noemen, die komt dan in het voorjaar. Een fantastisch pianist samen met Thomas Pregal. Maar dat zijn beide nog relatief jonge muzici. Ik veug me er intens op om die twee bij ons te horen spelen... Maar dat zijn ook mensen die ongelooflijk veel te bieden hebben. En die wij graag een podium geven. En niet te vergeten natuurlijk de laureaten van het Christina Concours. Want daar begint het natuurlijk.
0: Ja, die hebben dat gewonnen of zijn hoog geëindigd en komen dan graag. Hartstikke goed.
1: Dat zijn jonge muzici. Dat is een jaarlijks wedstrijd eigenlijk in Nederland. Om een beetje aan talentontwikkeling te doen, zeg maar. En mensen die daar hoog eindigen, die krijgen dan... We moeten altijd de keus maken, want we kunnen natuurlijk... Maar we kunnen er één concert aan besteden van de 10 die we hebben. En ja, je kan ook niet zeggen van iedere maand één. Want dan zijn alles op concert vergeven.
0: Ja.
1: Maar dan zoeken we er een aantal uit en denken we van... nou, die willen we wel heel graag bij ons eens horen.
0: Nou, hebben jullie een aardige vaste kern, hè? Die komt luisteren, denk ik.
1: Ja, er zijn...
0: Zijn er nou mensen bij die zeggen, ja, maar als die komt, dan kom ik zeker. Die deelt toch hun voorkeur voor een instrument of voor een artiest hebben?
1: Ja, je ziet toch ook wel dat mensen heel gericht keuzes maken. We hebben natuurlijk een tijdje terug onze nieuwsbrief uitgestuurd... met het nieuwe programma erin. En dan zie je dat er echt mensen... dan zie je de kaartverkoop begint dan te lopen.
0: Ja.
1: En dan zie je dat er gewoon mensen zijn... die kiezen op voorhand gewoon bijvoorbeeld 4 of 5 concerten uit... waar ze in dat jaar naartoe willen.
0: Er zijn er ook
1: die nemen een paspoort toe. Dan krijg je ook nog weer kortingen. Dus, en dan mag je naar alle concerten toe.
0: Kijk.
1: Dus dat is ook wel populair.
0: Dan heb je een seizoenskaart zoals wij dat in de voetbalwereld doen.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: jullie proberen ook wat te genereren met de Club van 90 of zo. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is een nieuw initiatief.
0: Moet ik dan 90 zijn om mee te knoen? Of gaat dat meer over de West-West 90?
1: Het idee is, we wilden toch die naam 90 op de een of andere manier nog verbinden met West-West Klassiek. Hè?
0: Ja.
1: En, dus dat zit er een beetje achter. Maar het is ook, en we hopen natuurlijk dat er 90 mensen zijn die zeggen van nou, ik wil wel donateur bij jullie worden.
0: Ja.
1: En daar, dan zijn we van plan om daar wat dingen extra voor te doen.
0: Dan krijg je 2 koppen koffie in plaats van 1.
1: Of we denken ook bijvoorbeeld aan misschien wat extra huisconcerten, zeg maar, bijvoorbeeld bij mij thuis. Of opnames die mensen dan krijgen, zeg maar, van de concerten die wij hebben. We hebben dan ook weer vrijwilligers die soms bepaalde concerten opnemen. Als de muzici dat een goed idee vinden.
0: Ja,
1: En nou ja, daar kun je dan ook iets mee doen.
0: Een kapitje van krijgen. Sorry.
1: Ja, bijvoorbeeld. Nee. Dus nee. Dat soort. Maar we zijn dat nog aan het uitwerken. We hebben bij de nieuwsbrief die we verstuurd hebben, hebben we een enquête meegestuurd om ook even te horen van ons publiek. Wat zouden ze nou leuk vinden?
0: Ja. En komt daar wat op?
1: Daar komen wel reacties op, ja. Dus daar gaan we binnenkort met meer informatie over.
0: En u weet nog niet of het €90 of €900 wordt? Of,
1: Nou, het idee is dat. Kijk, wij vinden dat mensen die ons een warm hart toedragen en daar wat voor over hebben, dat moet je wel betaalbaar houden. Dus, als iemand zegt, ik heb €900 over.
0: Ja.
1: Van harte welkom.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Maar dat hoeft niet. Nee, we denken aan een bedrag wat in de orde ligt van wat een ticket kost, zeg maar.
0: Ja. Hartstikke leuk. Maarten, waar kijk je het meest naar uit?
3: Dat is een onmogelijke vraag
0: gaat hij 10 namen noemen?
3: Nee, zeker niet. Nou, ik persoonlijk ben een groot fan van Ronald Brautigam. Een van de heel grote pianisten van de dingen. Van de Nederlandse muziekscene, maar ook verder buiten. En als ik dan nog eentje mag noemen. James Oasi trio. Een geweldige contrabassist die de grenzen van de jazz opzoekt. Uitstapjes naar de oude muziek maakt. En dat is ook iets wat wij wel structureel een plek proberen te geven in ons programma. Door de randjes van de klassieke muziek op te geven. En daar spat de liefde voor de muziek spat in het programma vanaf.
0: Staat er nog iets op het verlanglijstje wat niet gelukt is?
1: Zeker. Nou, een voorbeeld daarvan, goed voorbeeld, is denk ik Nicola Meelsen. Dat is een Nederlandse pianist. Die heeft vorig jaar nou, ik zou bijna zeggen, de prijs die je als pianist kunt winnen in de wereld gewonnen. Van heel veel anderen. En die is al een aantal keren bij ons geweest in het verleden. En nou is die ineens in één klap wereldberoemd geworden. En wordt overal gevraagd. En die wil dolgraag komen. Alleen, we zijn er gewoon qua datum niet uitgekomen voor het komend seizoen. Omdat, die wordt nou wereldwijd overal gevraagd. In allerlei zalen, allerlei orkesten willen met hem samenspelen. Dus dat is nu niet gelukt. Maar dat gaat nog wel een keer gebeuren, toch?
0: We komen een beetje in tijdnood, want we zitten tegen de klok van 12. U heeft een heel mooi boekje bij u. Kan ik dat ergens krijgen? Of zit ik het op de
1: weg? Er liggen er een aantal hier in waar we nu zitten.
0: In het Wennekenpand.
1: Wennekenpand, precies. Wij hebben vooral ook een hele goede website. Westvestklassiek.nl. En daar staat eigenlijk alle informatie op.
0: Oké, en dan kan ik Westvestklassiek kaarten kopen, paspartouts en dat soort dingen.
1: Dat kun je er allemaal vinden en ook alle prijzen.
0: Jan en Maarten, veel plezier.
3: Dankjewel.
1: Zeer bedankt.
0: Hij kijkt erbij of dat hij toch nog iets wil zeggen.
3: En je kunt natuurlijk ook alles gewoon volgen op de socials. Op Instagram. En alles wordt daar ook aangekondigd.
0: Okay.
3: En
0: ook, wanneer is de eerste, Jan?
1: 18 september.
0: Oh, schiet er lekker op.
1: Ja,
0: gaan we aftellen.
1: Lavinia Meijer, precies.
0: Oké, met de harp. Heel hartelijk dank, veel plezier. Het komen ze zien. Misschien zien we je nog een keer terug als er nog een grote klapper komt. Je weet maar nooit.
1: Jij ook, dank Paulus. We komen het graag weer eens uitleggen, ik zou zeggen. En kom allemaal luisteren. Want...
0: Oké, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Als jij naar die microfoon pakt, kun je mij af.
4: Gaan we afsluiten?
0: Ja,
4: ik wil helemaal nog niet naar huis.
0: We hebben nog een minuutje
4: om blijven.
0: Als je heel snel bent, kun je alles vertellen.
4: Heel snel? Nou, dit was het programma. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer dag.
0: Dan zijn we er ook. Ja, we hebben heel veel leuke artiesten en gasten gehad. Wat hebben we allemaal gedaan? Ja, natuurlijk het weerbericht. Het Vlaardings Museum. We hebben Dentverstein in de Grote Kerk, wat binnenkort komt. De workshop Wolvilten uit Vlaardingen. De Roffa Mon Amour hebben we het over gehad. Wandelen in Vlaardingen. En tot slot Jan van Dalen en Maarten Geuzendam over de Westvest. Je luistert naar 2.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A12 vanuit Den Haag richting Utrecht is op de Utrechtse baan weer dicht door mensen op de weg. Dat is richting Zoetermeer tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat die mensen weer van de rijbaan worden afgehaald. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. De A12 vanuit Den Haag richting Zoetermeer is nog steeds dicht tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Daar zitten mensen op de weg. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: zijn we even lekker begonnen. Hartelijk welkom, dames en heren. Ik zat nog helemaal lekker in de softcel. Wat een lekker nummertje. Maar hou je ervan, Bart, deze? Wacht, nou goed, we lullen er niet meer over. Heb ik alleen genoten. Dat is ook wat waard natuurlijk. Dat, ja. Bart hier rondom de knoppen zit en we zitten weer in de auto. Waar gaan we heen, Bart?
1: Goeie vraag. Ik heb het eigenlijk nog niet...
0: Ik zag wel dat je iets in zat te toetsen. Maar ik weet niet helemaal precies waar we nou waar we heen rijden.
1: Kijk, waar ging ik nou ook weer heen?
0: Jij hebt de tom-tom ingevoerd.
1: Ja. Oh, wacht eventjes. We zitten in onze eigen regio.
0: Oh, die gaan we meestal richting Den Haag.
1: Zuid-Holland zitten
0: we. Ja, dan gaan we meestal richting Den Haag. Als we muzikaal spreken, dan is Den Haag toch wel een redelijk muzikaal.
1: We moeten wel even opletten. Als er straks een vliegtuig overheen komt, moeten we misschien even iets gaan praten.
0: Want?
1: Vliegtuigen.
0: Ja, dat snap ik. Zuid-Holland. Ja. We hebben hier veel vliegtuigen.
1: Ja, wat denk je? Rotterdam Den Haag Airport?
0: Ja, nee, het is 16 over heet dat.
1: Nee, Rotterdam Den Haag.
0: Voor de Rotterdammers heet dat nog steeds 16 over, Bart. Echt waar, ik laat je oppakken door een stel Rotterdammers. Als je nog één keer zegt... Nou, dit zijn nog veel meer zinnige dingen, hebben we ook nog tussendoor. Het aankomende uur.

0: Roel.
1: Yes.
0: De zomer van 1985, wat zijn daar voor leuke dingen te melden?
1: Oh, ja, wat waren leuk, er waren heel veel. Wat, weet je wat ik zo opvallend vind? Als je naar het nieuws gaat, je komt altijd vervelende dingen tegen. Dat vind ik zo jammer.
0: Dat is meestal met het nieuws, hè?
1: Ja, er zijn toch ook nog hele leuke dingetjes zijnde. Ik zit nog steeds te kijken wat er gebeurt in die zomer, maar om nou te zeggen, jongens. In Nederland wordt de wet van kracht die het mogelijk maakt dat transseksuele personen van hun geslacht en voornaam onder bepaalde voornamen kunnen veranderen in de registers van de burgerlijke stand. 1985 was dat al.
0: Zo?
1: Ja, en we zijn er nu nog steeds mee bezig. Nee, want het is nog steeds niet helemaal...
0: Ja, Antwerpen Molen rijdt traag, hè?
1: Ja, die rijdt heel erg. Ik kan me nog wel herinneren dat de 17-jarige ongeplaatste Duitse Boris Becker de sensationele winnaar was van het toernooi van Wimbledon toen de tijd. Ja. En wat hebben we nog meer voor? Ja, natuurlijk Live Aid. In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met enorme keur aan pop- en rocksterren. Georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en wereldwijd te zien en te horen op radio en op televisie. Dat was nog wel iets waar ze heel lang over nagesproken
0: zeker
1: hebben.
0: Zeker.
1: Ja. En Bernard Hudot wint voor de vijfde en de laatste keer de Ronde van Frankrijk. Tenminste, hij voor de laatste keer. Hè. De Ronde van Frankrijk gaat gewoon door.
0: Ja.
1: We gaan terug naar de zomer van 1985 dan natuurlijk. Hè. Als je dan de radio aanzette, dan kon je onder andere horen I'm on Fire van Bruce Springsteen. Maar natuurlijk Axel F. Ah, lekker. En waarom fluister ik je naam nog?
0: Geen idee.
1: Nee, dat moeten we vragen aan Benny Nijman.

0: Heb jij enige passie voor de 2-van-1 artiest?
1: Ja, zoveel passie zelfs dat ik Club Soda voor heb uitgenodigd.
0: Zo dan?
1: Ja, menig dameshartje sloeg in die periode toch wel op hol als ze de gebroeders van Clouseau zagen. En vooral de zanger, hè. Och, jongen, wat hard te breken was dat. Over passie gesproken inderdaad, ja, die deed er, daar deed hij wel aan. En ook een heel mooi nummer, echt geweldig. Dus van Clouseau gaan we draaien. Eerst passie en daarna dat ik had ze.

0: Speciaal op verzoek van Bart Zandstra.
1: Daar zijn ze weer.
0: Ja, oh. Ik heb zo zin in de Beatles deze zomer. Ik weet niet waarom. Maar deze duurt niet zo lang. En deze is ook geen lang einde. Dus dat is, je zet je er maar even doorheen. We can work it out.

0: Ja, ik ben niet de enige Beatles-fan, hè. Ewout van Schoor ook.
1: Dat is een nieuwe.
0: Is dat een nieuwe?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat is het 19... Oh, de inzender. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ewout van Schoor, ja. Nou, geen idee. Je houdt er dat heel goed bij, Bart. Dus ik geloof je gelijk. En het is wel een man die van muziek houdt. Yesterday, van de Beatles. Hadden die gehoord?

0: Ja, ik luister heel veel naar 192, hè. Vind ik lekker.
1: Ja.
0: Al die oude nummers. En soms hoor ik een nummer en dan schrijf ik hem heel snel op. Dan denk ik, ja, die wil ik in mijn eigen programma, wil ik dat horen. Wasted Words van The Motions, ken die?
1: Ja.
0: Ach, hoe vind je ervan?
1: Ik vind hem prachtig, want ik heb hem ook in mijn eigen verzameling.
0: Heb jij een eigen verzameling? Wat voor eigen verzameling heb jij?
1: 45 toerenplaatjes.
0: Oh, 45 toerenplaatjes?
1: Ja, singeltjes.
0: Ja, ik vind hem ook mooi. Hoor. Zullen we dan draaien voor ons samen? Voor ons samen.

0: Bart, als ik zeg Astrid Webbs, wat zeg jij dan?
1: Die hebben we al een keertje gehad.
0: Nou goed, dan was het geen nieuwe. Ik dacht even dat het een nieuwe was, maar nee, ja, een beter geheugen als ik. Wat dat betreft dan... Nou, het nummer is... Heb ze aangevraagd, klopt.

0: ben mijn dernier mot.
1: Ja, we gaan terug in de tijd, Bart. We gaan naar 18 maart 2023. Dat is helemaal niet zo gek ver terug, hè?
2: Dat is helemaal niet zo gek ver
1: terug. Nee, maar ik denk, laten we die jongeren ook een beetje meegenieten. En er zijn ook mensen die gewoon nog van de huidige muziek houden, hè?
2: Klopt.
1: Ja. Nou, we hebben flowers uitgezocht. Vind je dat leuk?
2: Ja.
1: Wat is jouw lievelingsbloemen?
2: Mooie.
1: Mooie? Ja, dat is een hele goeie. Ik ook. Miley Cyrus.

0: Nou, deze heb ik ook laatst gehoord op 192.2. Ja, ja, ja. Ik wil graag geen reclame maken voor een andere zender, hoor. Blijf deze zender, blijf hier luisteren.
1: Daarom. Hè? Ik maar, zeg erom, erom, erom.
0: Ja, was lekker is deze, hè? Yesterday Man, Chris Andrews. Maar ik ben niet de enige die hem gehoord heeft. Of misschien heeft ze hem helemaal niet gehoord, maar dacht ze gewoon om aan te vragen. Petra van Dezem, en daarom draaien we hem.

0: Wukke!
1: Wat is er gebeurd?
0: Het vliegtuig.
1: Oh, ja, we zitten in de... Ja, we zitten in de Zuid-Holland. Het is een sterfje. Vanaf 16 over komen hier heel veel vliegtuigen komen hier voorbij. Ja. Hé, wacht even. 2 naapers waren bij de bushalte. 1 gaat met de bus. Hoeveel bleven er over?
0: Geen.
1: Ja, waarom niet?
0: Er was iets met...
1: Het zijn naapers. Ja. Ja, je kon niet op het woord komen, maar je had hem wel goed. Oké. Nou, dan krijg je even mijn warme chocomel.
0: Chocomel?
1: Ja, je moet het er maar mee doen. Ik heb het alleen...
0: Heb je de thermoskan bij je?
1: Ja, ik heb lekker koude chocomel bij me. En warme chocomel, dus je kan kiezen.
0: Warm.
1: Warm. Oké, kom eraan.

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

hartelijk welkom, dames en heren, bij 2 uur. We zitten hier in een warm autootje, maar we zijn vlakbij Den Haag. Hè? En daar gaan we dadelijk eventjes aantikken, want we hebben wat muzikale hoogtepunten hebben we hier zo. En dan denkt u, misschien hebben we dan hier in de omgeving, zoals Maassluis, of Vlaardingen, of Schiedam, of Rotterdam. Tuurlijk hebben we die, tuurlijk hebben we die. Maar we willen eventjes niet zo nationalistisch trots wezen. Nou ja, nationalistisch wel, maar niet zo trots op de regio, laten we het dan zo stellen. Dus we gaan een hele andere platen draaien. We hebben ook deze klaarstaan, die is ook mooi, zeg.

0: Cali Tropical. Dat was hem, hè, de vorige plaat. Ik zei Tropical, gilde ik in mijn enthousiasme. Maar ik wilde zo graag lekker insmeren. Dus, hey, we zijn op... we zijn aanbeland, hè? Ja, we zitten in Den Haag. Oh, Den Haag.
1: Mooie stad achter de duinen.
0: Nou, ik denk dat ze in Den Haag zich omdraaien in het graf.
1: Ik was op een... Juist.
0: Ja, oké. Okay. Hier kwam even niks uit. Sommieu, geweldige band natuurlijk. Ik heb ze een paar jaar geleden in Rome gezien live. Het was echt geweldig. Golden Earring heb ik een paar jaar geleden live gezien in Rome. En Anouk heb ik een paar jaar geleden live gezien in Den Haag. Allemaal aan te raden. En alle drie een oorsprong in Den Haag. Alhoewel Sommieu wel een beetje alle kanten vandaan komt. Maar het is wel een heerlijk plaatje. Multicolor, daar gaan we mee beginnen. Naar de Golden Earring met Another 45 Miles. En dan gaan we lekker rennen met Anouk. Runaway Together.

0: Ja, Bart, ze zijn er weer eens een keer.
1: De Akte en de Munnik.
0: Ja, dat is, we hebben ze gemist eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: En ook niet even bellen met elkaar. Ik hoor mezelf niet meer of zo. Hè.
1: Ik ben mezelf niet al die jaren nog nooit geweest.
0: Nee, nou, die gaan we dus precies draaien. Maar niet omdat wij het leuk vinden. Nou, eigenlijk wel. Maar ook speciaal op verzoek van Hans Hekelingen.

Ja, leuk hè. Dan dacht ik, ik ga twee plaatjes onder praatjes. Dan ben je er lekker snel doorheen. Maar alleen die ene naam al, joh. Tiziano Ferro. Godzimaitekintjapapata. Maar dat zingt hij niet. Wij zingen Perdono. En daarna gaan we Hot Fun in the Summertime. Sly and Family Stone.

0: Trois petites notes de muziek. Cora Vocar, zeg ik dat goed? Nou, die naam weet ik niet, maar Trois petites notes de muziek spreek ik wel goed uit. Dat weet ik toevallig wel. Dat komt van een LP, hè?
1: Klopt.
0: Welke LP?
1: 8 LP-box van U Vraagt en Wij Draaien.
0: Hoe is het mogelijk? Hoe groot is die box, zei je?
1: 8 LP's.
0: 8 LP's? Dat zijn aardig wat nummers bij elkaar, hè?
1: Ongeveer 7 per kantje, dus ongeveer 14 nummers per LP.
0: Maar 8 is veel.
1: Juist.
0: En jij hebt deze uitgekozen.
1: Ja.
2: Trois petites

De Chico's, soms ook de Chico's genoemd, was een hillbilly trio uit Amsterdam. Opgericht in 1947 door Simon Sint. De eerste hit van de Chico's, afhankelijk bestond uit Simon Sint en Beb en Nico Veldberg, was Cool Water, een vertaling van het Amerikaanse Cool Water. De Nederlandse tekst was geschreven door Simon Sint en de opvolger was 'S'avonds als het kampvuur brandt'. Met tekst van André Meurs, die ook de meeste teksten voor het Cocktail Trio schreef trouwens. Andere bekende liedjes uit die tijd waren Goudkoorts, Cigarettes, Whiskey en Wild Wild Woman. We duiken het water in. Met koel, helder water.

met de hitte van het helle kampvuur dat hen verwarmt van top tot teen. Met een goed gevulde veldfles, met tabak

0: Zo, Bart.
1: We
0: zijn weer terug in...
1: Oordopjes kunnen we eruit.
0: Ja, we staan bij jou voor de deur in... hoe heet het dorp hier ook alweer? Je bent erheen geloodst.
1: Ik woon in Vlaardingen.
0: Oh, we staan in Vlaardingen. Oh, wat leuk. Oh, je woont leuk. Hoog ook. Hoog is hele pand.
1: Ja. Je moet het uit de hoogte doen, hè?
0: Ja. Maar je kijkt nog steeds zo meneer. Dat vind ik wel mooi. Ja. Hé, hey, wat is geel en je kan het niet zien?
1: Geen idee.
0: Een pak vla om de hoek.
1: Oh, met deze
0: wijze woorden gaan we weer afscheid nemen. Volgende week zijn we weer en dan gaan we totaal ergens anders naartoe. Maar het is nog geheim. Bart die bedient de TomTom. Dus ja, dat zien we volgende week wel weer. Namens Bart en namens mij wensen wij u nog een hele fijne zaterdag. En tot volgende week.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm. En vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Earth and Fire met Weekend. En samen met het nummer Memories, de enige twee nummer 1 hits in de top 40. Vorige week vrijdag 31 juli overleed zangeres Jurny Kaagman op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van haar ziekte Parkinson. Jurny Kaagman was vanaf 87 voorzitter van de muzikantenvakbond BV Pop. In de jaren 90 werd ze PR-manager bij Radio Noordzee Nationaal. En op 1 november 2000 werd ze directeur bij de stichting Konamus. Inmiddels stichting Buma Cultuur. Van 2002 tot 2008 was Jurny ook jurylid van talentjachtprogramma Idols. Mogen zij rusten in vrede. Jurny Kaagman, een muziekicoon uit Nederland, is er helaas niet meer.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Rock at the Dock.
3: Willem de Wild.
4: Dit is 2.
2: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
1: Het enige wat ik aan heb is mijn radio.
4: Dit is...
5: Ik ben Peter Dons en ik luister iedere zaterdagavond naar Rock at the Dock van Willem de Wild.

Je hoorde de Jumping Jewels met Africa uit 1963. Omdat solo-gitarist Hans van Eyck vandaag 82 jaar is geworden.

Gisteren jarige B.G. Thomas, zanger uit Amerika, 84 jaar. Tim Renwick, ik moet even het papiertje dichterbij halen. Tim Renwick, gitarist van Sutherland & Quaver Brothers, 77 jaar. Bruce Dixon, zanger van Iron Maiden, 68 jaar. En Jackie O'Sullivan, de ex-zangeres van Bananarama, 66 jaar. Raoul Malo, de zanger van de Mavericks, die is gisteren 61 jaar geworden. Vandaag jarig, je hoorde hem zojuist, Hans van Eyck, solo-gitarist van de Jumping Jewels. Jay David, van de drummer van Dr. Hook, 84 jaar. En Dick Zwaneveld, de zanger van Tom en Dick, 82 jaar. Andy Farwedder, Low, de zanger van Eamon Corner, 76 jaar. En Eileen Scar, de drummer van Flock of Seagulls, 70 jaar. David Grant, de zanger uit Engeland, 70 jaar. En Dennis Drew, de Maniacs-toetsenist, 69 jaar. Chris Foreman, de gitarist van Madness, 68 jaar. En The Edge, David Evans, de solo-gitarist van U2, 65 jaar. Fokker de Jong, de drummer van Normaal, 64 jaar. En Tony Allen, de zanger van The Human Age, 53 jaar. Morgenjarig René Nodelijk, de gitarist van René en de Alligators, 84 jaar. Rinus Gerritsen is morgen ook jarig, de basgitarist van de Golden Earring, 80 jaar wordt hij. En Per Harry, de zanger van de Harry's, 70 jaar. Dan Selina, de zangeres in Nederland, 61 jaar. En Juanes, oftewel Juanes Aristizabal Vasquez, een zanger uit de Colombia, 54 jaar. Rachel Kramer, de chaotic zangeres, 46 jaar. En als laatste Stef Eckel, de zanger, Nederlandse zanger, 46 jaar. Dan hebben we het hele lijstje van jarigen gehad. En hebben we van de week helaas afscheid moeten nemen van Johnny Kaagman. Want die is, als het goed is, op 6 augustus is begraven. En was er nog een heel gesprek op de tv over hoe ze was. Goed, we hebben dat, wil je dat allemaal nakijken, dan adviseer ik je op Wikipedia te kijken. En dan naar de Earth and Fire en naar Johnny Kaagman zelf. Dan heb je alle informatie bij de hand. Wij gaan verder met de lijst. Hier is de nieuwe van Wesley Bronkhorst. Tutu Corey.

0: En dat was de nieuwe van Wesley Broncos, Tutti Colori. Marco Schuitmaker, die was vorige week als nieuwe te beschouwen in de lijst. En die is getiteld Luzu.
1: Hallo, hier is Wally Preil, oftewel Johnny Valentino. Dit is Rock at the Dock, elke zaterdagavond met Willem de Wild.

0: Marco Schuitmaker en Lil Sue. En dat is een heel nummer wat we nog wel even zullen draaien. Kimberly Francis is een onbekende bekende. 2 jaar geleden kwam ik ze voor het eerst tegen bij de Piano Man. Daar trad ze op. En dat mens dat heeft een strot, dat is niet normaal. Ze heeft weer een nieuwe single. Hier is Trots op jou.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

Noord is die lekker, de nieuwe van Emma Heesters en Harte Breker. Turfy King, had ik nog nooit van gehoord. Maar die jongens hebben een lekkere single uitgebracht, hoor. Mijn

Zomer in NL, Turfy Gang. Een lekker nummer en dat maakt goede stijgingen in de hitparades hier in Nederland. Hier is de nieuwe van Rolf Sanchez. Hier is Manchard.

Busy featuring Yves Berendsen. En wie zijn er? Yves Berendsen heeft trouwens ook een nieuwe single solo afgeleverd, een paar weken geleden. En dat is een grote hit op haar momenteel. Hier is Misschien is het tijd. MUZIEK

misschien is het tijd. Yves Berensen en zijn laatste nieuwe solo-single. Misha, die heeft ook een nieuwe single 2 weken geleden uitgebracht. Loops My Life. En Misha kennen we nog van het Zomerterras. 2 jaar geleden speelde die op het Zomerterras live. En volgende week gaat het Zomerterras weer beginnen voor 3 weken. 3 weekenden. En dan gaan we volgende week het hele uurtje van Rock'n'Doc vullen met nummers van artiesten die 3 weken voorbij komen bij het Zomerterras.

Jongerdom, de nieuwe single van Tino Martin. En wij gaan over naar de laatste single van Marcio Bossa uit Italië. De beste man heb ik goede contact mee. Via Messenger hebben we heel veel contact. En af en toe dan zendt hij wel eens een nieuw nummer door. En dat is ook dit keer het geval. Hier is Golden Dream.

Marcia Bozza. Zo, die komt binnen. Golden Dream. Dat was de nieuwe single van hem. Ik zal hem gelijk eens even iets zachter zetten. Zo. En ja, goed. Het zal een van de laatste keren zijn dat we hem draaien. En dat geldt ook voor de volgende. De laatste van Roxy Dekker hier, Superstar.

jaar de ontdekking bij het beste zangers. Davina Michel mag ook het volkslied zingen bij de laatste Grand Prix in Zandvoort. Dit is haar laatste nieuwe single. Would I be friends with me?

Dat was de laatste nieuwe single van Davina Michel. En ook gelijk de laatste van het uurtje Rock at the Dock. Ik zeg tot volgende week. En voor de mensen van Back in Time blijf lekker hangen. Na de klok van 9 uur gaan we daarmee verder.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
3: Willem de Wild.

0: Let's start the party.
1: Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
2: Original classics and the hottest hits live tonight with your groovy DJ.
3: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
4: Dit is
5: I tell you, I feel a natural high coming on, baby. I feel something emotionally satisfying. I want you to get rid of all those troubles about money, your old lady, your job, whatever. Turn your radio up and get some of this soul.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Back in Time. Je hoorde als opener de Stylistics met I'm Stone in Love with You uit 1975. Omdat zanger Aaron Love vandaag 77 jaar is geworden. Vandaag in het eerste uurtje op vele verzoeken en herhalingen. Want we hebben hem al een paar keer over in het eerste uurtje gehad. Maar voor hem maken we een uitzondering. Het is vakantietijd, dus Benson, oftewel George Benson, geboren op 22 maart 1943 in Pittsburgh, Pennsylvania, in Amerika, de USA. De genres van George Benson zijn jazz, funk en soul. Singer-songwriter en de instrumenten die hij bespeelt, dat is zang en gitaar. Benson, een voormalig wonderkind, kwam voor het eerst op de voorgrond in de jaren 60 en speelde soul jazz met Jack McDuff en anderen. Nou. Ik heb er nog eens bij. En anderen. Vervolgens lanceerde hij succesvolle solo carrière. Afwisselend jazz, pop en R&B zang en scat zang. Zijn nummer Breezing werd drievoudig platina gecertificeerd en bereikte in 1976 nummer 1 in de Billboard Album Charts. Zijn concerten werden goed bezocht in de jaren 80 en hij heeft nog steeds een grote aanhang. Benson heeft 10 Grammy Awards gewonnen en is geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame. In 1976 zong Benson een liedzanger het nummer This Masquerade. Op Breezing uit 1976 zong Benson een liedzanger op het nummer This Masquerade. Ook opmerkelijk door de weldige romantische piano intro en solo van George Dalto. Die enorme pophit werd een Grammy Award en won de Record of the Year. Het persoonlijke leven van George Benson is sinds 1962 getrouwd met Johnny Lee en heeft 7 kinderen. Benson beschrijft zijn muziek als meer gericht op liefde en romantiek. Vanwege zijn toewijding aan zijn familie en religieuze praktijken, waarbij Benson een Jehovah-getuige is. Benson is een inwoner van Englewood, New Jersey in Amerika. We gaan lekker muziek van hem draaien, want de beste man heeft het nodige achtergelaten. Of tenminste achtergelaten, alleen nog gemaakt. En het nummer waar het allemaal mee begon is het nummertje uit 1954. It Should Have Been Me, Little Georgie Benson.
1: I was walking one evening with a girl that I liked when a cat rolled up on a streamlined bike. He flashed a dollar and said, how about a show? She climbed up on the handlebars and said, come on, daddy, let's go.

Dat was Little Georgie Benson met Little Me. It Should Have Been Me, laat ik het zo zeggen. We gaan verder met de muziek waarom die echt bekend is geworden. En de doorbraak kwam in 1976 met This Masquerade.

0: echte virtuoos op de gitaar. Breezing van George Benson. En vorige week hebben we, geloof ik, de gezongen versie uitgezonden met Al Jarreau. En dit is George zelf op de gitaar.
1: Je luistert naar 2-2-2
2: voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app en op ditis2.nl.
2: 2.
1: Dit is 2.
0: Een mooie ballad schrijven, is die ook een kei in. Luister eens naar dit waanzinnige nummer. Nature Boy.

0: Een van zijn vele mooie ballads. Nature Boy van George Benson uit 1976. En een jaartje later kwam de volgende plaat uit. En dat werd een knal van een hit in de Nederlandse discotheken. Zelf heb ik hem ook helemaal grijs gedraaid. We hebben het over On Broadway. Hier is George Benson.
1: Back in Time met Willem de Wild.

0: Prachtig mooi nummer, Love Ballad van George Benson. We gaan nu naar een plaat toe, die heeft 10 weken in de top 40 gestaan met als hoogste notering nummertje 8. We hebben het over Give Me The Night.
1: Swingende hits uit de jaren 70.

En een jaartje later kwam deze uit. Een van zijn beste nummers, vind ik persoonlijk hoor. Maar wie ben ik? Normaal George Benson. Hier is Never Give Up on a Good Thing.

0: Een van zijn fijnste nummers vind ik persoonlijk Never Give Up on a Good Thing uit 1980 van George Benson. Wat ook een heerlijk nummer is, dat is het volgende nummer. En dat is samen met Give Me The Night een nummer 1 geweest in de Billboard R&B-lijst. De enige twee nummer 1 hits. En dan heb ik het over dit nummer.
1: Swingende hits uit de jaren 80.

Turn Your Love Around. En ik drukte per ongeluk iets te snel op het andere knopje, waardoor de plaat die we nu gaan draaien al begon. Ook een van zijn kunstwerken, om het maar zo te zeggen. En 1983, Lady Love Me One More Time.

Lady Love Me One More Time. Drie weken in de top 40 en met als hoogste notering nummertje 30. Het volgende nummer, Kisses in the Moonlight, stond vier weken in de Nederlandse top 40. En als hoogste notering nummertje 32. En met dit nummer gaan we er ook uit. De eerste editie van Back in Time met George Benson. Ik zeg tot straks, na de klok van 10 uur, met deel 2 van Back in Time. Waar we even stilstaan bij het overlijden van Tony Scott.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afgelopen donderdag overleed Tony Scott. Oftewel, dat was zijn artiestennaam Peter van der Bos. Als 13-jarige was hij al in de muziekwereld bekend. Want hij had een... hij begaf zich al in de muziekwereld. Hij zat in een Electric Boogie Crew. Daarna volgde het beatboxen bij Too Tough Enough. En toen hij daarna de volgende voor de radiostation waar zijn broer werkte een jingle had gerept, bood Peter Dijksloot, de eigenaar van de platenlabel Rhythm en tevens eigenaar van de platenzaak Rhythm Import in Amsterdam, Scott een platencontract. Hij was nog maar 16 jaar oud toen dat allemaal gebeurde. The Chief, wat je nu hoort, werd omgedoopt naar That's How I'm Living. En in Amerika werd dan dat album omgetoverd naar dat nummer. Omdat hij in dat land met dat nummer bekender was geworden dan met The Chief. Het is maar even dat je het weet. En Ron Bunschoten, die had hem in 2014 gesproken. Net voordat MS bij hem geconstateerd werd. En hij zegt, ik ga een remix maken voor je. Of een mix maken voor je. Helemaal dol enthousiast. Zei hij, vind ik leuk, moet ik doen. En te geluisterd. En toen wilde hij hem uitbrengen. We gaan die mix volgende week draaien in het tweede uur als tweede nummer. Eind 2014 werd bij Scott de ziekte multiple sclerose gediagnosteerd. En kon sindsdien geen les meer geven. Hij was woonachtig in Weesp. Hij overleed aan de gevolgen van deze ziekte op 6 augustus 2026 en hij werd maar 54 jaar oud.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
1: Willem de Wild.

0: start the party.
1: Ladies and gentlemen, it's Willem the World with Back in Time.
2: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
3: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.

En dat was het nummer van Curtis Blow, Hard Times, 1980. Omdat Curtis Blow morgen 70 jaar hoopt te worden. We hebben weer een lekker uurtje George Benson achter de rug. En we hebben van de week helaas afscheid moeten nemen van Tony Scott. Daarom gaan we gewoon lekker verder met nummers. Uit het verre disco-verleden, om het maar zo te zeggen. Het zijn nummers die ik allemaal lekker achter elkaar kan draaien. En dat gaan we dus ook doen. We hebben de T-Connection met Saturday Night, Earth, Wind & Fire met And The Love Goes On. Dan hebben we een nummertje van Liza Stansfield met Never Ever. En als laatste aan elkaar geplakt, Best of My Love van The Emotions. En ik kan alleen maar zeggen, veel plezier!

T-Connection Saturday Night, Winter Fire zou ik gedraaid moeten hebben, maar er is een foutje ingeslopen. En sorry, excuus daarvoor. Never Ever van Leicester Stansfield draaiden we. En als laatste Best of My Love van The Emotions 1977. Ik ga kijken of ik een goede versie van And The Love Goes On kan vinden. En dan draaien we die alsnog. We gaan verder met Fruits of Labor. Hier is For The Dance Floor.

Prince of Labor was dit en die hebben we lekker helemaal gedaan. Heerlijk dynamiek zit er in dat nummer. Ik heb een goede uitvoering gevonden en belofte maak schuld. Hier is Earth, Wind & Fire en And The Love Goes On.

En The Love Goes On van Earth, Wind & Fire hebben we nog even tussendoor gedraaid. Ik heb een cd. Ik zal niet zeggen van wie, maar een cd, vierdelig. En twee van die cd's, daar staan de nummers niet goed bij de artiesten. En dan ga je dit soort verwarringen krijgen. Ja, sorry, het is helaas gebeurd. Ik had het even moeten controleren. Heb ik niet gedaan. Nogmaals, mijn excuses.

Lekkere, lekkere, dynamische plaat. Elstels en Working All Night. Wat dacht je hiervan? Moonlight Breakfast. Dancing like nobody's watching.

onvergetelijke hit die je af en toe gewoon eens moet draaien. Funking for Jamaica uit 1980 van Tom Brown. En het is uit dit jaar het volgende korte nummertje. Maar wel lekker. Wonder, wonderful the way.

Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.

Je hoorde Change met All Tide. En hier gaan we het laatste uurtje van Back in Time in. Peter Jacks Band, is het dit? Dayton, Hot for the Fun, Fun in the Summertime. Die draaien we volgende week. Daar kom ik helaas niet aan toe. Dat kwam een klein beetje komen door het overlijden van Tony Scott. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye!

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn vier mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn drie van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De vierde dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Jazz met Sees.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Luister mee naar een opname gemaakt 15 mei 1945, Los Angeles. Cor Coran tenor sax, Emmett Barry trompet, Willie Smith alt sax, Alan Rose gitaar, Ed Mielnik bas, Nick Fatul drums en Dodo Marmarosa piano. Lullaby of the Leaves.

Dat was pianist Dodo Mamoroso met begeleiding. Vervolgens een opname, New York, 5 augustus 1964. Earl Garner, piano. Eddie Calhoun, bas. Kelly Martin, drums. Van Jerome Kern en Oscar Hammerstein. Can't help loving that man.

Tijd voor de trombone. Augustus 1954. J.J. Johnson en Kai Winding trombone. Billy Bauer gitaar. Charles Mingus bas. Kenny Clarke drums. Bernie's tune.

Ja, Bernie Stone. Dat was een toen nog jonge trombonist J.J. Johnson in 1954. Nu een opname, december 1992. BMG Studio, New York City. Terence Blanchard, trompet. Ralph Moore, tenorsaxofoon. Stanley Cowell, piano. Rufus Wright, bas. Victor Lewis, drums. En J.J. Johnson, trombone. Met een eigen compositie. Heston Jace.

Jazzy Mix Omroep Vlaardingen. Jazz van toen en nu. Techniek Bart Sandstra. Samenstelling en presentatie Cees de Rode. Jimmy Cobb. 20 januari 1929. Washington, D.C. Amerikaans jazzdrummer. Werkte onder andere met Dizzy Gillespie, Kenny Burrell, Stan Getz, John Coltrane, Miles Davis en vele anderen. Nu Jimmy Cobb drums, Roy Hargrove trompet, flugelhorn, Ronnie Matthews piano, Peter Washington bas, de Jimmy Cobb Quartet. Van de CD Cobb's Corner uit 2007 is dit I May Be Wrong.

We gaan naar 11 mei 1956. Miles Davis trompet, John Coltrane tenor sax, Red Garland piano, Paul Chambers bas en Philly Joe Jones drums. Miles Davis quintet. Shuri with the Frame on Top.

16 oktober 1957. Ben Webster en Coleman Hawkins, tenorsaxofoon. Oscar Peterson, piano. Herb Ellis, gitaar. Ray Brown, bas. Elvin Stoller, drums. Van Cole Porter, You'd Be So Nice To Come Home To.

dat ijzersterke stuk muziek uit 1962. Freddie Hubbard, trompet. Dexter Gordon, tenorsax. Butch Warren, bas. Billy Higgins, drums. En Herbie Hancock, piano. Jazz, soul, bebop, blues. Alles in één. Onversplijtbaar dit stuk. Watermelon Man.

Een flinke stap terug in de tijd. New York, 3 augustus 1925. Clarinetist, saxofonist Ross Gorman en zijn orkest. Luister naar Rhythm of the Day.

New York, 21 november 1933. Red Norvo, xylofoon en marimba. Van Bix Beiderbecke, In a Mist.

Dit uurtje Jazzy Mix is weer aan de laatste seconde bezig. Dank voor de aandacht. Dank aan Bart Zandstra voor de techniek. Cees de Rode groet u. Goedenacht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Het gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat een bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is 2.
3: Dit is 2.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.